0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakelen op Omroep Peelrand. Gemeente Labeek gaat nieuwe welkomstborden plaatsen bij de grote invalswegen van de gemeente. Daarnaast worden de reguliere komborden in representatieve staat gebracht. Dit is een goed moment om ook een bredere bordenfamilie te ontwikkelen die gebruikt kan worden tijdens reguliere vervangingen. Daarmee ontstaat op termijn de één herkenbare en samenhangende uitstraling van alle gemeentelijke borden in de openbare ruimte. Nieuwe welkomstborden en een borderfamilie dragen bij aan een duidelijke identiteit en zorgen voor een verzorgde en uniforme openbare ruimte. De gemeente Gemert-Bakel heeft de afgelopen jaren al 2 keer een poging ondernomen om te voldoen aan de spreidingswet, aldus de reactie van burgemeester Michiel van Veen. Minister Van den Brink heeft 2 regiogemeenten, waaronder Gemert-Bakel, in het najaar uitgenodigd om naar Den Haag te komen, omdat zij niet voldoen aan de spreidingswet. In 2022 wilde Gemert-Bakel 300 opvangplekken realiseren op het terrein van de Zorgboog in Bakel. Daartegen kwamen veel protesten van omwonenden, ook Geert Wilders bezocht de inloopavond. Het tweede plan werd door het COA te duur bevonden. De exploitatie van multifunctioneel centrum De Dreef in Adrichsel wordt de komende 2 jaar overgenomen door de gemeente Laarbeek. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Afgelopen december overleed de uitbater van De Dreef, Hans Gerrits, die samen met zijn vrouw Adi het beheer voerde. Adi zet nu een punt achter het beheer. Het gemeentebestuur heeft besloten bij te springen zonder wijzigingen. Voor de gebruikers verandert er niets. Harmonie de Goede Hoop in Adrichsel heeft dinsdagavond met een zomeravondconcert het seizoen afgesloten. De spits werd afgebeden door de jongste muzici van het leerlingenorkest. De ANV-leerlingen ontvingen een oorkonde. Het Nijgeluidorkest liet horen wat zij na een half jaar musiceren al geleerd had en deed het publiek verbaasd staan. Na Da Capo volgde het Harmonieorkest. Tijdens een intermezzo werden 8 zilverleden van Da Capo gehuldigd. 2 mensen die 25 jaar commissaris waren, 1 lid van de harmonie van de drumband die 50 jaar lid was. Zij ontvingen een speldje, een oorkonde en een bos bloemen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel heeft de afgelopen jaren al 2 keer een poging ondernomen om te voldoen aan de spreidingswet. Aldus de reactie van burgemeester Michiel van Veen. Minister Van den Brink heeft 2 regiogemeenten, waaronder Gemert-Bakel, in het najaar uitgenodigd om naar Den Haag te komen, omdat zij niet voldoen aan de spreidingswet. In 2022 wilde Gemert-Bakel 300 opvangplekken realiseren op het terrein van de Zorgboog in Bakel. Daartegen kwamen veel protesten van omwonenden. Ook Geert Wilders bezocht de inloopavond. Het tweede plan werd door het COA te duur bevonden. Inwoners van Gemert-Bakel die dit jaar deelnemen aan de Nijmeegse wandelvierdaagse werden maandagavond door burgemeester Michiel van Veen ontvangen op het gemeentehuis in Gemert-Bakel. Daar konden zij andere deelnemers ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie ervaringen uitwisselen. Ook kregen ze een pep talk van de burgemeester. Als echte ambassadeurs zullen de deelnemers de gemeente Gemert-Bakel op de kaart zetten in originele Gemert-Bakel vierdaagse shirts. Gemeente Laabeek gaat nieuwe welkomstborden plaatsen bij de grote invalswegen van de gemeente. Daarnaast worden de reguliere komborden in representatieve staat gebracht. Dit is een goed moment om ook een bredere bordenfamilie te ontwikkelen die gebruikt kan worden tijdens reguliere vervangingen. Daarmee ontstaat op termijn de 1 herkenbare en samenhangende uitstraling van alle gemeentelijke borden in de openbare ruimte. Nieuwe welkomstborden en een bordenfamilie dragen bij aan een duidelijke identiteit en zorgen voor een verzorgde en uniforme openbare ruimte. 3 dagen lang kon het publiek genieten van Wish Outdoor, het festival dat dit jaar in Lieshout werd gehouden. Wie daar op een van de dagen iets is verloren, kan dit melden bij de gemeente Laarbeek. Op de gemeentesite staat een aanmeldformulier. De gevonden spullen worden donderdag 9 en vrijdag 10 juli door Wish Outdoor aan de gemeente overgedragen. Als er een match is met een verloren item, wordt er zo snel mogelijk met de eigenaar contact opgenomen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Labeek nadert de oplevering van een nieuwe milieustraat die nog deze maand in gebruik wordt genomen. De laatste delen van het centrale bordes zijn geplaatst. Projectleider Paul Verhoeven van Blink vertelt dat dit platform een belangrijke verbetering biedt. Onder het bordes komen de containers waar mensen hun afval direct over de reling in kunnen deponeren zonder gevaarlijke trappen. Dat is ook nog eens beter voor je rug, aldus Verhoeven. Hij legt verder uit dat de milieustraat circulair is opgebouwd, net als Lego steentjes. De Milieustraat voor Labeek is vanaf 29 juli weer geopend. Het kan je zomaar overkomen dat je tijdelijk moeilijk kunt rondkomen. Zeker als je student bent is rondkomen niet altijd makkelijk. Een bijbaantje kan helpen, dan heb je meer te besteden. Lukt het niet om een baantje te hebben naast je studie omdat je ziek bent of omdat je een beperking hebt, dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor individuele studietoelagen. Alle informatie over rondkomen en deze regeling staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. Dankzij het buurtinitiatief van de 8-jarige Stef in Aan-Riksel heeft het speelveldje aan de Elstocht een opknapbeurt gekregen. Stef kwam met het idee om het voormalige speeltuintje groener en aantrekkelijker te maken voor kinderen uit de buurt. Samen met buurtbewoners is het terrein omgevormd tot een natuurlijk speelveld met meer beplanting en aandacht voor biodiversiteit. De bewoners hebben samen nieuwe planten aangebracht en gras ingezaaid. Met de plaatsing van de goaltjes werd het initiatief afgerond. Wie ook een idee heeft voor zijn straat of wijk, kan kijken op labeek.nl/burgerinitiatief. De exploitatie van multifunctioneel centrum De Dreef in Aan-Riksel wordt de komende 2 jaar overgenomen door de gemeente Laarbeek. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Afgelopen december overleed de uitbater van De Dreef, Hans Gerrits, die samen met zijn vrouw Adi het beheer voerde. Annie zet nu een punt achter het beheer. Het gemeentebestuur heeft besloten bij te springen zonder wijzigingen. Voor de gebruikers verandert er niets. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeeg, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Inwoners van Gemert-Bakel die dit jaar deelnemen aan de Nijmeegse wandelvierdaagse werden maandagavond door burgemeester Michiel van de Veen ontvangen op het gemeentehuis in Gemert-Bakel. Daar konden zij andere deelnemers ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie ervaringen uitwisselen. Ook kregen ze een pep talk van de burgemeester. Als echte ambassadeurs zullen de deelnemers de gemeente Gemert-Bakel op de kaart zetten in originele Gemert-Bakel vierdaagse shirts. De exploitatie van multifunctioneel centrum De Dreef in Adrichsel wordt de komende 2 jaar overgenomen door de gemeente Laarbeek. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Afgelopen december overleed de uitbater van De Dreef, Hans Gerrits, die samen met zijn vrouw Adi het beheer voerde. Adi zet nu een punt achter het beheer. Het gemeentebestuur heeft besloten bij te springen zonder wijzigingen. Voor de gebruikers verandert er niets. Het kan je zomaar overkomen dat je tijdelijk moeilijk kunt rondkomen. Zeker als je student bent is rondkomen niet altijd makkelijk. Een bijbaantje kan helpen, dan heb je meer te besteden. Lukt het niet om een baantje te hebben naast je studie omdat je ziek bent of omdat je een beperking hebt, dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor individuele studietoelagen. Alle informatie over rondkomen en deze regeling staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. Gemeente Labeek gaat nieuwe welkomstborden plaatsen bij de grote invalswegen van de gemeente. Daarnaast worden de reguliere komborden in representatieve staat gebracht. Dit is een goed moment om ook een bredere bordenfamilie te ontwikkelen die gebruikt kan worden tijdens reguliere vervangingen. Daarmee ontstaat op termijn de één herkenbare en samenhangende uitstraling van alle gemeentelijke borden in de openbare ruimte. Nieuwe welkomstborden en een bordenfamilie dragen bij aan een duidelijke identiteit en zorgen voor een verzorgde en uniforme openbare ruimte. Voor meer nieuws uit Labeeg, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar hij is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim $83 miljoen. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Baken op Omroep Peelrand. 3 dagen lang kon het publiek genieten van Wish Outdoor, het festival dat dit jaar in Lieshout werd gehouden. Wie daar op een van de dagen iets is verloren, kan dit melden bij de gemeente Laarbeek. Op de gemeentesite staat een aanmeldformulier. De gevonden spullen worden donderdag 9 en vrijdag 10 juli door Wish Outdoor aan de gemeente overgedragen. Als er een match is met een verloren item, wordt er zo snel mogelijk met de eigenaar contact opgenomen. De deelnemers aan Fight Cancer Night hebben een intensieve en exclusieve trainingssessie gevolgd bij Combat Sports Academy in Helmond. De bokswedstrijd voor het goede doel vindt plaats in Boerdonk, waar ook mensen uit Beekendonk en Boekel deelnemen. Ze werden niet alleen klaargestoomd op het gebied van kickbokstechniek, maar kregen ook een harde les in de mentale veerkracht die nodig is om in augustus in de ring te overleven. De tussentijdse teller van alle donaties heeft inmiddels de grens van €92.000 gepasseerd. Opbrengst gaat naar baanbrekend kankeronderzoek via Fight Cancer en Kika. De exploitatie van multifunctioneel centrum De Dreef in Aadriksel wordt de komende 2 jaar overgenomen door de gemeente Laarbeek. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Afgelopen december overleed de uitbater van De Dreef, Hans Gerrits, die samen met zijn vrouw Annie het beheer voerde. Annie zet nu een punt achter het beheer. Het gemeentebestuur heeft besloten bij te springen zonder wijzigingen. Voor de gebruikers verandert er niets. Dankzij het buurtinitiatief van de 8-jarige Stef in Aadriksel heeft het speelveldje aan de Elsthorst een opknapbeurt gekregen. Stef kwam met het idee om het voormalige speeltuintje groener en aantrekkelijker te maken voor kinderen uit de buurt. Samen met buurtbewoners is het terrein omgevormd tot een natuurlijk speelveld met meer beplanting en aandacht voor biodiversiteit. De bewoners hebben samen nieuwe planten aangebracht en gras ingezaaid. Met de plaatsing van de goaltjes werd het initiatief afgerond. Wie ook een idee heeft voor zijn straat of wijk, kan kijken op laabeek.nl/burgerinitiatief. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar hij is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim $83 miljoen. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Harmonie de Goede Hoop in Adrichtsen heeft dinsdagavond met een zomeravondconcert het seizoen afgesloten. Het spits werd afgebeden door de jongste muzici van het leerlingenorkest. De ANV-leerlingen ontvingen een oorkonde. Het Nijgeluidorkest liet horen wat zij na een half jaar muziceren al geleerd had en deed het publiek verbaasd staan. Na Da Capo volgde het Harmonieorkest. Tijdens een intermezzo werden 8 zilverleden van Da Capo gehuldigd. 2 mensen die 25 jaar commissaris waren, 1 lid van de Harmonie van de drumband die 50 jaar lid was. Zij ontvingen een speldje, een oorkonde en een bos bloemen. Inwoners van Geemert Baker die dit jaar deelnemen aan de Nijmeegse wandelvierdaagse werden maandagavond door burgemeester Michiel van de Veen ontvangen op het gemeentehuis in Geemert Baker. Daar konden zij andere deelnemers ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie ervaringen uitwisselen. Ook kregen ze een pep talk van de burgemeester. Als echte ambassadeurs zullen de deelnemers de gemeente Geemert Baker op de kaart zetten in originele Geemert Baker vierdaagse shirts. 3 dagen lang kon het publiek genieten van Wish Outdoor, het festival dat dit jaar in Lieshout werd gehouden. Wie daar op een van de dagen iets is verloren, kan dit melden bij de gemeente Laarbeek. Op de gemeentesite staat een aanmeldformulier. De gevonden spullen worden donderdag 9 en vrijdag 10 juli door Wish Outdoor aan de gemeente overgedragen. Als er een match is met een verloren item, wordt er zo snel mogelijk met de eigenaar contact opgenomen. Dankzij het buurtinitiatief van de 8-jarige Stef in Adrichtsel heeft het speelveldje aan de Elsthorst een opknapbeurt gekregen. Stef kwam met het idee om het voormalige speeltuintje groener en aantrekkelijker te maken voor kinderen uit de buurt. Samen met buurtbewoners is het terrein omgevormd tot een natuurlijk speelveld met meer beplanting en aandacht voor biodiversiteit. De bewoners hebben samen nieuwe planten aangebracht en gras ingezaaid. Met de plaatsing van de goaltjes werd het initiatief afgerond. Wie ook een idee heeft voor zijn straat of wijk, kan kijken op laabeek.nl/burgerinitiatief. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

Forest en Rock the Boat hier bij ons. Goedemorgen, het is donderdagochtend geworden, 9 juli alweer. Klaarwakker is er weer bij tot aan 9 uur op dit station met muziek onder meer van Tom Grennan.

0: Sly en de Family Stone van lang geleden, Everyday People hier bij ons. En we gaan 2 keer 10 jaar terug in het verleden, oftewel 20 jaar geleden, gaan we kijken hoe toen het weer was. In 2006, dus op 9 juli. Het was toen zonnig en warm met een lichte bries. De maximum temperatuur bereikte 27 graden. 'S Nachts was het nog steeds 16. De wind kwam uit het zuidoosten en het bleef de hele dag droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Dijssen.

0: Dit is Dikter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Don't Wanna Lose You Now met Gloria Estefan. Dat blijft toch mooi, hè? Zo'n romantisch nummer. Het archiefnieuws dan van de maand juli 1966. Voor de eerste keer wordt de Tros donderdag op de radio uitgezonden. En in Rotterdam wordt in 1976 de nieuwe Euromast geopend. En een vliegtuig van de KLM maakte in 1986 een noodlanding op Schiphol. En welke Nederlandse atleten, dat is de sportvraag, won in juli 2006 goud op de 100 meter bij de Europese kampioenschappen.

0: My Destiny met Lionel Richie op OSN 920. En het antwoord op de spotvraag, dat krijg je nog van me. Welke Nederlandse atleet won in juli 2006 goud op de 100 meter bij de Europese kampioenschappen? En het was Daphne Schippers.
1: Ah.

0: Paradise by the Dashboard Light, Meet Love, wat was het een hit. En wat blijft het toch steeds een mooi nummer om elke keer weer te horen. Dit ook trouwens van Fateless.
1: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakelen op Omroep Peelrand. Harmonie de Goede Hoop in Adrichtsen heeft dinsdagavond met een zomeravondconcert het seizoen afgesloten. Het spits werd afgemeten door de jongste muzici van het leerlingenorkest. De AMV-leerlingen ontvingen een oorkonde. Het Nijgeluidorkest liet horen wat zij na een half jaar muziceren al geleerd had en deed het publiek verbaasd staan. Na Da Capo volgde het Harmonieorkest. Tijdens een intermezzo werden 8 zilverleden van Da Capo gehuldigd. 2 mensen die 25 jaar commissaris waren, 1 lid van de harmonie van de drumband die 50 jaar lid was. Zij ontvingen een speldje, een oorkonde en een bos bloemen. In Laabeek nadert de oplevering van een nieuwe milieustraat die nog deze maand in gebruik wordt genomen. De laatste delen van het centrale bordes zijn geplaatst. Projectleider Paul Verhoeven van Blink vertelt dat dit platform een belangrijke verbetering biedt. Onder het bordes komen de containers waar mensen hun afval direct over de reling in kunnen deponeren zonder gevaarlijke trappen. Dat is ook nog eens beter voor je rug, aldus Verhoeven. Hij legt verder uit dat de milieustraat circulair is opgebouwd, net als Lego steentjes. De Milieustraat voor Laabeek is vanaf 29 juli weer geopend. Gemeente Laabeek gaat nieuwe welkomstborden plaatsen bij de grote invalswegen van de gemeente. Daarnaast worden de reguliere komborden in representatieve staat gebracht. Dit is een goed moment om ook een bredere bordenfamilie te ontwikkelen die gebruikt kan worden tijdens reguliere vervangingen. Daarmee ontstaat op termijn de 1 herkenbare en samenhangende uitstraling van alle gemeentelijke borden in de openbare ruimte. Nieuwe welkomstborden en een borderfamilie dragen bij aan een duidelijke identiteit en zorgen voor een verzorgde en uniforme openbare ruimte. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
4: OSR 920.
0: Jij hoort bij ons.
5: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
0: 11 en 12 juli staat OSR 920 live op Fabriek Magnifiek. De hele dag live reportages en impressies van dit mooie evenement. En natuurlijk live radio. Kom kijken op de stand van OSR 920. En luister en zie hoe radio gemaakt wordt. 11 en 12 juli, Fabriek Magnifiek. Vanaf Julianapark in Veghel. Julianapark in Veghel.
6: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920.

cell phone ringing.

0: je zit op zo'n zeilboot, zeilen in de wind, de zon schijnt, kleine golfjes over de zee heen. Je hebt een lekker drankje en een hapje. Je droomt weg met Sailing en Rod Stewart. Wat gaan we doen? We gaan twee nummers draaien van Chris Montes vandaag. I Know The Gas, prachtig mooi. En Loco Potty, nou misschien nog wel nog mooier. Nou, je hoort ze allebei in 2 van 1.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Ja, ze blijven toch mooi, die nummers van Chris Montez. Daarom draaien ze natuurlijk ook. En dan toch twee achter elkaar hier in Klaarbakken op overzet. 9-2-0, goedemorgen. Als je een heel stuk later bent ingeschakeld dan eigenlijk de bedoeling was vanmorgen om 7 uur namelijk. Welkom. We hebben fijne muziek voor je onderweg van Pnau en Khalid, The Hard Way. Oh,

Dit is Dikter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: straks in het eerste uur hadden we de vraag welke Nederlandse atleten in juli 2006 goud won op de 100 meter bij de Europese kampioenschappen. En dat was Daphne Schippers. En zij won nog veel meer prijzen. Nou, de kolonering die verdient ook alle prijzen. Maar dan natuurlijk wat de muziek betreft. She Flies on Strange Wings kwam dit keer voorbij. We geven weer een slinger aan het rad van de top 1000. We gaan eens kijken waar de computer ons ergens brengt.
1: Top 1000.
0: Even kijken. Bij Mike and the Mechanics dit keer. Een nummer uit 1989 komt tevoorschijn. The Living Years. Mike Rutherford schreef het nummer nadat zijn vader was overleden. De opnames vonden plaats in een studio in Londen. Paul Garrick zingt de lead vocals. Het nummer gaat over de relatie tussen vader en zoon.

Katy Perry, California Girls. Het mag duidelijk zijn dan Girls, niet met een I geschreven, maar met een U. We spoil the fun. And why our love is upside down.

Letter from my heart. Ik kom recht uit dat had geschreven. Met de rode pen. Kleur van de liefde. Steve Allen was dat hier op Overzeer. En we gaan richting het einde. De tijd gaat sneller als ik ze zelf eigenlijk in de gaten had. Ik kijk op een klokje nog net op tijd. En ik moet afscheid van je nemen. Morgen zijn we er weer met dat programma. De laatste van deze week. Veel plezier straks met Muziekfabriek en Londen.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakelen op Omroep Peelrand. De exploitatie van multifunctioneel centrum De Dreef in Adrichsel wordt de komende 2 jaar overgenomen door de gemeente Laarbeek. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Afgelopen december overleed de uitbater van De Dreef, Hans Gerrits, die samen met zijn vrouw Adi het beheer voerde. Adi zet nu een punt achter het beheer. Het gemeentebestuur heeft besloten bij te springen zonder wijzigingen. Voor de gebruikers verandert er niets. 3 dagen lang kon het publiek genieten van Wish Outdoor, het festival dat dit jaar in Lieshout werd gehouden. Wie daar op een van de dagen iets is verloren, kan dit melden bij de gemeente Laarbeek. Op de gemeentesite staat een aanmeldformulier. De gevonden spullen worden donderdag 9 en vrijdag 10 juli door Wish Outdoor aan de gemeente overgedragen. Als er een match is met een verloren item, wordt er zo snel mogelijk met de eigenaar contact opgenomen. Het kan je zomaar overkomen dat je tijdelijk moeilijk kunt rondkomen. Zeker als je student bent is rondkomen niet altijd makkelijk. Een bijbaantje kan helpen, dan heb je meer te besteden. Lukt het niet om een baantje te hebben naast je studie omdat je ziek bent of omdat je een beperking hebt, dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor individuele studietoelagen. Alle informatie over rondkomen en deze regeling staat te lezen op laarbeek.nl/rondkomen. De deelnemers aan Fight Cancer Night hebben een intensieve en exclusieve trainingssessie gevolgd bij Combat Sports Academy in Helmond. De bokswedstrijd voor het goede doel vindt plaats in Boerdonk, waar gaan ook mensen uit Beekendonk en Boekel deelnemen. Ze werden niet alleen klaargestoomd op het gebied van kickbokstechniek, maar kregen ook een harde les in de mentale veerkracht die nodig is om in augustus in de ring te overleven. De tussentijdse teller van alle donaties heeft inmiddels de grens van €92.000 gepasseerd. Opbrengst gaat naar baanbrekend kankeronderzoek via Fight Cancer en Kika. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920, regiobreek.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Billy Ray Cyrus een jaar of 10 geleden. Dit was het origineel van Nancy Sinatra. These boots are made for walking. Nee, nou, er wordt nog een nieuwe getroond. En die kennen we nog natuurlijk van de 99 Loopballons. Goedemorgen, van harte welkom. Oh, op deze lekkere zonnige dag. Het is vandaag donderdag de 9e van de 7e, 2026 tot om 12 uur. Zoals altijd, muziekfabriek. Iraanse aanvallen na nieuwe bombardementen, Verenigde Staten en dreigementen van Trump. En meerdere recreatiehuisjes op strand bij Wijk aan Duurzee zijn afgebrand. Tot 12 uur muziekfabriek, plaatsen en verhaal, leuke berichten. De verjaardagskalender 8 is elke dag hetzelfde, maar de muziek is altijd anders.
1: Ben van Rio.
2: She don't care about my car. And she don't care about my money.

Eén dag vlieg je uit de jaren 80 met Lloyd Cole en The Commotions en Rattlesnakes, Barry White. Let the music play. Dit is OSR 920. Even een stukje op zijn achtergrond.

0: Een van de laatste die ze gemaakt hebben. Snap en Do You See the Light. Turtles uit de jaren 60 en Eleanor. Vandaag begint wat met bewolking. Maar al vrij snel breekt de zon door. Vanmiddag is het veelal zonovergoten. En wordt het zomers warm met 27 tot 29 graden. Er waait de meest matige noordenwind. En de dagen daarna blijft het droog en zonnig zomerweer. Met temperaturen tussen de 27 en 30 graden. Pas later volgende week neemt de buienkans toe.
1: OSR 920.
2: Van liefhebbers voor liefhebbers.

8 vanmiddag 29 graden, van de week 30 graden. En wij staan dan op Fabriek Magnifique in Veghel, waar je live radio kunt komen kijken. Kijk even op de plattegrond of op de website van Fabriek Magnifique. Daar kun je ons vinden. Omroep Meijerij, OSR 920. Gaan we live radio maken. Altijd al willen weten hoe dat gaat, kun je gewoon komen kijken. Gypsy Kings rijden we en Bailami. Tot het nieuws, Sydney Youngblood. En if only I could.

0: 11 en 12 juli staat OSR 920 live op Fabriek Magnifique. De hele dag live reportages en impressies van dit mooie evenement. En natuurlijk live radio. Kom kijken op de stand van OSR 920. En luister en zie hoe radio gemaakt wordt. 11 en 12 juli, Fabriek Magnifique. Vanaf Julianapark in Veghel. Julianapark in Veghel. Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar en daardoor ook de schadelast voor verzekeraars. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen bromfietsen steeg wel. De Toyota Corolla Cross bleek bij dieven het meest populair. In het eerste halfjaar zijn een kleine 3700 personenauto's, bedrijfsauto's en motorfietsen teruggevonden, waarvan 406 in het buitenland. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. 3 dagen lang kon het publiek genieten van Wish Outdoor, het festival dat dit jaar in Lieshout werd gehouden. Wie daar op een van de dagen iets is verloren, kan dit melden bij de gemeente Laarbeek. Op de gemeentesite staat een aanmeldformulier. De gevonden spullen worden donderdag 9 en vrijdag 10 juli door Wish Outdoor aan de gemeente overgedragen. Als er een match is met een verloren item, wordt er zo snel mogelijk met de eigenaar contact opgenomen. Dankzij het buurtinitiatief van de 8-jarige Stef in Aan-Riksel heeft het speelveldje aan de Elsthorst een opknapbeurt gekregen. Stef kwam met het idee om het voormalige speeltuintje groener en aantrekkelijker te maken voor kinderen uit de buurt. Samen met buurtbewoners is het terrein omgevormd tot een natuurlijk speelveld met meer beplanting en aandacht voor biodiversiteit. De bewoners hebben samen nieuwe planten aangebracht en gras ingezaaid. Met de plaatsing van de goaltjes werd het initiatief afgerond. Wie ook een idee heeft voor zijn straat of wijk, kan kijken op labik.nl/burgerinitiatief. Inwoners van Geemert Baken, die dit jaar deelnemen aan de Nijmeegse wandelvierdaagse, werden maandagavond door burgemeester Michiel van de Veen ontvangen op het gemeentehuis in Geemert Baken. Daar konden zij andere deelnemers ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie ervaringen uitwisselen. Ook kregen ze een pep talk van de burgemeester. Als echte ambassadeurs zullen de deelnemers de gemeente Geemert Bakel op de kaart zetten in originele Geemert Bakel vierdaagse shirts. Gemeente Laarbeek gaat nieuwe welkomstborden plaatsen bij de grote invalswegen van de gemeente. Daarnaast worden de reguliere komborden in representatieve staat gebracht. Dit is een goed moment om ook een bredere bordenfamilie te ontwikkelen die gebruikt kan worden tijdens reguliere vervangingen. Daarmee ontstaat op termijn één herkenbare en samenhangende uitstraling van alle gemeentelijke borden in de openbare ruimte. Nieuwe welkomstborden en een borderfamilie dragen bij aan een duidelijke identiteit en zorgen voor een verzorgde en uniforme openbare ruimte. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regio Break.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Cardigans en My Favorite Game hier op OSR 920.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag begint met wat bewolking, maar vrij snel breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zomers warm, 27 tot 29 graden.

Nou, dat doet me een beetje denken aan een jaren 70 erotische film. Andrea True Connection en more Michael Jackson en Bad. En Apparatus Child samen met Demis Roussos en I Want To Live. Dit is OSR 920, jouw vriendje op de radio. Met White Lies. And Time To Give.

0: Dinah Carroll en Ain't No Man, The Kings, All Days and All of the Night hier op OSR 920. Het is 9:30, tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Je stem trilde toen je zei wat je me wilde vertellen. In één klap kwam er een zwarte schaduw te hangen tussen ons tweeën. Een schaduw die als een scherp zwaard onze band heeft doorgesneden. Het is ook meteen gedaan met mijn trots en met mijn geluk. Omdat ik dat geluk vanaf nu niet meer aan mijn kant heb. Nou kan ik wel als een wolf gaan staan huilen naar de maan, maar dat helpt niks. Het spel is uit. Het is allemaal veel te snel afgelopen. Ik ben nog nooit zo ruw wakker geschud uit een droom als nu. Wat je me nu hebt verteld is eigenlijk te groot om te bevatten. Maar wees gerust, ik heb nog steeds het beste met je voor. Ik voel geen wrok. Maar tegelijkertijd laat jij ook geen spoortje van spijt zien over je beslissing. Ik denk dat ik maar moet accepteren dat de liefde tussen ons tweeën morsdood is. Het was nu eenmaal geen peilloos diepe bron waar we voor altijd uit konden putten. Jij bent mijn koningin. Maar dan wel een koningin zonder hart. Je hebt mijn mooiste droom van me afgepakt. Ik zie nog steeds die twinkeling in je ogen waar ik destijds zo verliefd op werd. Maar diezelfde ogen vertellen me nu genadeloos dat het over is. De koningin uit mijn kaartspel is verdwenen, tegelijk met alle hartekaarten. Want jij bent mijn harteloze koningin.

in Old Manfred Man. En haha, zet de clown. I've got the bullets, Nederlands bandje. Enig zetje wat ze hadden in the middle of the night. Nieuws komt eraan van 11 uur. Daarna nog een uur lang muziekfabriek. The Eagles. And there's a new kid in town.

0: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. Het afgelopen kwartaal is een record aantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars, NVM, komt dat door een gebruikelijke seizoenspiek en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van de bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen. €506.000 aldus de NVM. Er zijn 56.700 woningen te koop gezet het afgelopen kwartaal, bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De Nederlandse bank DNB heeft ABN AMRO een boete gegeven van €8,5 miljoen vanwege gebrekkige anti-witwascontroles. Er was sprake van structurele tekortkomingen in de uitvoering van de controles bij klanten die in een hoge risicocategorie vallen, aldus DNB. Volgens DNB waren er risicosignalen zoals grote contante geldopnames door privépersonen die niet goed door ABN AMRO zijn onderzocht. De bank is in 2021 ook al eens bestraft voor zijn wankele beleid om witwassen tegen te gaan. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar en daardoor ook de schadelast voor verzekeraars. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen bromfietsen steeg wel. De Toyota Corolla Cross bleek bij dieven het meest populair. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Inwoners van Geemert Bakel, die dit jaar deelnemen aan de Nijmeegse Wandelvierdaagse, werden maandagavond door burgemeester Michiel van de Veen ontvangen op het gemeentehuis in Geemert Bakel. Daar konden zij andere deelnemers ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie ervaringen uitwisselen. Ook kregen ze een pep talk van de burgemeester. Als echte ambassadeurs zullen de deelnemers de gemeente Geemert Bakel op de kaart zetten in originele Geemert Bakel vierdaagse shirts. Het kan je zomaar overkomen dat je tijdelijk moeilijk kunt rondkomen. Zeker als je student bent is rondkomen niet altijd makkelijk. Een bijbaantje kan helpen, dan heb je meer te besteden. Lukt het niet om een baantje te hebben naast je studie omdat je ziek bent of omdat je een beperking hebt, dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor individuele studietoelagen. Alle informatie over rondkomen en deze regeling staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. Harmonie de Goede Hoop in Adrichtsen heeft dinsdagavond met een zomeravondconcert het seizoen afgesloten. Het spits werd afgebeden door de jongste muzici van het leerlingenorkest. De ANV-leerlingen ontvingen een oorkonde. Het Nijgeluidorkest liet horen wat zij na een half jaar muziceren al geleerd had en deed het publiek verbaasd staan. Na Da Capo volgde het Harmonieorkest. Tijdens een intermezzo werden 8 zilverleden van Da Capo gehuldigd. 2 mensen die 25 jaar commissaris waren, 1 lid van de Harmonie van de drumband die 50 jaar lid was. Zij ontvingen een speldje, een oorkonde en een bos bloemen. 3 dagen lang kon het publiek genieten van Wish Outdoor, het festival dat dit jaar in Lieshout werd gehouden. Wie daar op een van de dagen iets is verloren, kan dit melden bij de gemeente Laarbeek. Op de gemeentesite staat een aanmeldformulier. De gevonden spullen worden donderdag 9 en vrijdag 10 juli door Wish Outdoor aan de gemeente overgedragen. Als er een match is met een verloren item, wordt er zo snel mogelijk met de eigenaar contact opgenomen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Ze kwamen, ze maakten een hit en ze vertrokken weer uit het business, uit de showbiz. Fox the Fox en Precious Little Diamonds.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag begint met wat bewolking. Vrij snel breekt de zon door. Vanmiddag wordt het 27 tot 29 graden. Het is zomer in Nederland. 24.

Ken dat van Casey and the Sunshine Band, Double Trouble and Please Don't Go Flowerpot Man and Let's Go to San Francisco. Vandaag is het de dag voor vernietiging van vuurwapens.

Zullen we doen met de Dronken Zeeman, zongen wij toen in het Nederlands. Ferry kreeg naar een Drunken Sailor, Herb Albert en Jeanette Jackson en Diamonds. 9 juli, maar dan in 2003, de eerste film uit de serie Pirates of the Caribbean gaat in première. De 5 piratenfilms zouden Disney 4,5 miljard dollar opleveren.

Maar ik vind het zo'n lief liedje dit, hè. An American Dream, The Dirt Band, Bowers R9-2-0. Zo direct na het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Veel plezier met hem. Spreek je morgen weer. Grand Funk Railroad, Some Kind of...

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: 11 en 12 juli staat OSR 920 live op Fabriek Magnifique. De hele dag live reportages en impressies van dit mooie evenement. En natuurlijk live radio. Kom kijken op de stand van OSR 920. En luister en zie hoe radio gemaakt wordt. 11 en 12 juli, Fabriek Magnifique. Vanaf Julianapark in Veghel. Julianapark in Veghel.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De familie van een Mexicaanse man die is doodgeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE eist een onafhankelijk onderzoek, net als burgerrechtenorganisaties en democratische politici. De 52-jarige Lorenzo Salgado werd dinsdag gedood tijdens een arrestatie in Houston. ICE zegt dat agenten uit zelfverdediging schoten nadat de man met zijn busje op hen zou zijn ingereden. Maar zijn familie betwist die lezing en wijst erop dat er nog geen beelden van het incident zijn vrijgegeven. Premier Jetten heeft na de NAVO-top in Ankara een gepersonaliseerde revolver cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Het wapen, inclusief munitie, heeft Jetten achtergelaten bij de ambassade omdat het niet zomaar mag worden ingevoerd. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wordt de revolver eerst onklaargemaakt. Ook andere regeringsleiders kregen het cadeau, zij lieten het wapen achter. Naast de revolver ontvingen de NAVO-leiders ook een boek, een brief en een speciale vulpen. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM was er een gebruikelijke seizoenspiek plus een aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen, €506.000. Er zijn volgens de NVM 56.700 woningen te koop gezet. Dat zijn er bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales, die eigenlijk Gaynor Hopkins heet, was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar 2 jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem, ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden, tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen, bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laweeg, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel heeft de afgelopen jaren al 2 keer een poging ondernomen om te voldoen aan de spreidingswet. Al dus reactie van burgemeester Michiel van Veen. Minister Van den Brink heeft 2 regiogemeenten, waaronder Gemert-Bakel, in het najaar uitgenodigd om naar Den Haag te komen, omdat zij niet voldoen aan de spreidingswet. In 2022 wilde Gemert-Bakel 300 opvangplekken realiseren op het terrein van de Zorgborg in Bakel. Daartegen kwamen veel protesten van omwonenden. Ook Geert Wilders bezocht de inloopavond. Het tweede plan werd door het COA te duur bevonden. Het kan je zomaar overkomen dat je tijdelijk moeilijk kunt rondkomen. Zeker als je student bent is rondkomen niet altijd makkelijk. Een bijbaantje kan helpen, dan heb je meer te besteden. Lukt het niet om een baantje te hebben naast je studie omdat je ziek bent of omdat je een beperking hebt, dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor individuele studietoelagen. Alle informatie over rondkomen en deze regeling staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. Inwoners van Gemert-Bakel die dit jaar deelnemen aan de Nijmeegse wandelvierdaagse werden maandagavond door burgemeester Michiel van Veen ontvangen op het gemeentehuis in Gemert-Bakel. Daar konden zij andere deelnemers ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie ervaringen uitwisselen. Ook kregen ze een pep talk van de burgemeester. Als echte ambassadeurs zullen de deelnemers de gemeente Gemert-Bakel op de kaart zetten in originele Gemert-Bakel vierdaagse shirts. Dankzij het buurtinitiatief van de 8-jarige Stef in Aan-Riksel heeft het speelveldje aan de Elstorst een opknapbeurt gekregen. Stef kwam met het idee om het voormalige speeltuintje groener en aantrekkelijker te maken voor kinderen uit de buurt. Samen met buurtbewoners is het terrein omgevormd tot een natuurlijk speelveld met meer beplanting en aandacht voor biodiversiteit. De bewoners hebben samen nieuwe planten aangebracht en gras ingezaaid. Met de plaatsing van de goaltjes werd het initiatief afgerond. Wie ook een idee heeft voor zijn straat of wijk kan kijken op labeek.nl/burgerinitiatief. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.

was een razend populaire tv-serie, een muzikale familie. The Petrich Family. I think I love you, inderdaad. En daarmee zijn we begonnen aan Brojo's Erf deze donderdagmiddag. Tot 2 uur.

onverstaanbare muziek op zijn tijd hier bij Onze 920 Fleming. En zij wil mij daarvoor een ouwertje van Christy en Yellow River. 60 jaar hits, die komen voorbij op dit radiostation. Op platen die je nauwelijks meer hoort op een ander radiostation. En wij draaien ze graag hier dus. The Fabulous Thunderbirds, dit is Tough Enough.

op zijn tijd een gitaarstuk. Dat ging er aan toe natuurlijk bij de Who op zijn, ja, op zijn tijd. Pixie of Lily was dat, een van de rustigere platen. Tijd nu voor wat country en dan kom je al snel terecht bij Ilse de Lange.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De familie van een Mexicaanse man die is doodgeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE eist een onafhankelijk onderzoek, net als burgerrechtenorganisaties en democratische politici. Premier Jetten heeft na de NAVO-top in Ankara een gepersonaliseerde revolver cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Het wapen, inclusief munitie, heeft Jetten achtergelaten bij de ambassade omdat het niet zomaar mag worden ingevoerd. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM was er een gebruikelijke seizoenspiek plus een aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920.

Hideaway, The Lacey was dat. Zometeen muziek van Triggerfinger, daarvoor terug in de tijd met een plaat uit onze jukebox van weleer. Dit is Dave Edmunds en I Hear You Knocking.

Twinkle Fingers, juist, en I Follow Rivers, gevolgd door juist de Jacksons. En de film van Michael Jackson, die draait nog steeds en is zeker de moeite waard om die te gaan bekijken. Dit van de Jacksons, Can You Feel It, gevolgd door het rustpunt van Broodje OSR dit uur tijdens de lunch. We gaan naar Italië, Zucchero Fanaziari, een van zijn mooiste die hij ooit maakte. Geniet van Il Velo.

0: Al Stewart zijn alle bekendste.
1: On the border.
0: Inderdaad, on the border. Daarvoor hadden we Armin van Buuren bijgestaan door Fiora. And this is what it feels like. Zometeen het nieuws en het nieuws uit de regio. Het is die van 1 uur en daarna nog een uur. Broodje over zerm ziet tijdens de lunch. Wat mij betreft dus graag tot zo. En het uur wil ik besluiten met deze hit van Tracy Chapman. Dit is Fast Car.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Volgens de inspectie werken nu veel instellingen niet volgens de landelijke behandelrichtlijnen. Jaarlijks krijgen ruim 60.000 mensen hulp voor een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs of gokken. De inspectie roept de sector dringend op om beter samen te gaan werken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. Het aanbod van nieuwbouw zit op het hoogste niveau sinds 2015, maar de verkoop ervan daalde afgelopen kwartaal met 7%. Volgens de NVM worden er heel veel appartementen te koop aangeboden, maar kopers die er een zoeken hebben ook nog veel keuze uit bestaande woningen. In West-Europa zijn er in de maand juni nooit eerder zulke hoge temperaturen gemeten als vorige maand. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus werd het gemiddeld 20,7 graden, ruim 3 graden boven het langjarige gemiddelde. In het zuiden van Nederland werden temperaturen van boven de 38 graden gemeten. Het RIVM meldt dat er in Nederland tijdens de extreme hitte van vorige maand zo'n 480 mensen meer zijn gestorven dan in een normale week. Vooral ouderen en mensen met chronische aandoeningen. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales, die eigenlijk Gaynor Hopkins heet, was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar 2 jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem, ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden, tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen, bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakelen op Omroep Peelrand. De deelnemers aan Fight Cancer Night hebben een intensieve en exclusieve trainingssessie gevolgd bij Combat Sports Academy in Helmond. De bokswedstrijd voor het goede doel vindt plaats in Boerdonk. Waar gaan ook mensen uit Beekendonk en Boekel deelnemen. Ze werden niet alleen klaargestoomd op het gebied van kickbokstechniek, maar kregen ook een harde les in de mentale veerkracht die nodig is om in augustus in de ring te overleven. De tussentijdse teller van alle donaties heeft inmiddels de grens van €92.000 gepasseerd. Opbrengst gaat naar baanbrekend kankeronderzoek via Fight Cancer en Kika. In Laabeek nadert de oplevering van een nieuwe milieustraat die nog deze maand in gebruik wordt genomen. De laatste delen van het centrale bordes zijn geplaatst. Projectleider Paul Verhoeven van Blink vertelt dat dit platform een belangrijke verbetering biedt. Onder het bordes komen de containers waar mensen hun afval direct over de reling in kunnen deponeren zonder gevaarlijke trappen. Dat is ook nog eens beter voor je rug, aldus Verhoeven. Hij legt verder uit dat de Milieustraat circulair is opgebouwd, net als Lego steentjes. De Milieustraat voor Laabeek is vanaf 29 juli weer geopend. Harmonie de Goede Hoop in Adrichtsen heeft dinsdagavond met een zomeravondconcert het seizoen afgesloten. Het spits werd afgebeden door de jongste muzici van het leerlingenorkest. De AMV-leerlingen ontvingen een oorkonde. Het Nijgeluidorkest liet horen wat zij na een half jaar muziceren al geleerd had en deed het publiek verbaasd staan. Na Da Capo volgde het Harmonieorkest. Tijdens een intermezzo werden 8 zilverleden van Da Capo gehuldigd. 2 mensen die 25 jaar commissaris waren, 1 lid van de Harmonie van de drumband die 50 jaar lid was. Zij ontvingen een speldje, een oorkonde en een bos bloemen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

toch al een aantal malen uitgebracht, deze Twist and Shout, de oude hit van de Beatles. Maar dit was de uitvoering van Chaka Demos en Pliers. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Brojo. Zeg, fijn om te luisteren. Tot 2 uur ben ik bij je. Met zometeen Gene Pitney, maar nu The Weeknd.

U luistert naar Ommers en Negen 2.0, de verstaanbare muziek. En we nemen je mee op de bagagedrager van de man uit Waalwijk, zojuist. Gers Pardoel. En daarvoor dus Gene Pitney en 24 Hours from Tulsa. En dat is zo leuk, hè? Luister naar Ommers en Negen 2.0 met van alles wat. Je kijkt naar buiten, het is stralend weer. Voorlopig geen regen. En daar gaat de volgende plaat over. Het is die van Blind Melon.

Muziek uit de jaren 80. Later had hij ook nog een hit met heel heel rock'n'roll, met een ode aan alle rock'n'roll legendes. Maar dit is en blijft zijn allerbekendste, de Matador. Je hoorde Garland Jeffries. We gaan verder met de plaat uit de jaren 70. Dit is die van Mac and Katie Gesoen.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. In West-Europa zijn er in de maand juni nooit eerder zulke hoge temperaturen gemeten als vorige maand. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus werd gemiddeld 20,7 graden, ruim 3 graden boven het langjarige gemiddelde. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Jij

De man die regelmatig aanschuift aan de lunchtafel en heel veel luisteraars zijn er blij mee. Robbie Williams op ORZ 920 en Come Undone. En verder met de legendarische duo Sonny en Cher.

Single Song WK 2026. Let's go. Shakira en Burna Boy en ze voelen de heet adem van Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. Dat zou eens de nummer 1 kunnen gaan worden, maar dat horen we aanstaande vrijdag dus. Daarvoor Liza Lies en Cool Jam uit de stal van Stock Aitken en Waterman. Gevolgd door wat dialect uit het Hoge Noorden, de Kast.

The Doobies op Orange 920 en Jesus is Just Alright. Daarvoor Jewel Akins en The Birds and the Bees. Zometeen na het nieuws van 2 uur gaan we verder met Jorg Krijn en Martin Huivers. Zij nemen hier mee tot aan 6 uur. Ik wens je nog een fijne dag. Morgen om 12 uur dan ben ik er weer. En ik neem afscheid van u vandaag met Jan Smit. Tot morgen. Luister.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Duitsland koopt Amerikaanse Tomahawk-raketten om de afschrikking tegen Rusland te versterken. Bondskanselier Merz maakte na de NAVO-top in Ankara de overeenkomst bekend. De kruisraketten hebben een bereik van ongeveer 2500 kilometer en worden in Duitsland gestationeerd. Het is niet bekend hoeveel raketten er worden gekocht en wat ze kosten. Europa wil op termijn zelf middellange afstandsraketten ontwikkelen om het grensgebied beter te beschermen tegen aanvallen. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Volgens de inspectie werken nu veel instellingen niet volgens de landelijke behandelrichtlijnen. Jaarlijks krijgen ruim 60.000 mensen hulp voor een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs of gokken. De inspectie roept de sector dringend op om beter samen te gaan werken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. Het aanbod van nieuwbouw zit op het hoogste niveau sinds 2015, maar de verkoop ervan daalde afgelopen kwartaal met 7%. Volgens de NVM worden er heel veel appartementen te koop aangeboden, maar kopers die er een zoeken hebben ook nog veel keuze uit bestaande woningen. En steeds meer vrouwen kiezen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse voor de langste afstand van 50 kilometer. Dit jaar doen ruim 2000 vrouwen mee, bijna een vijfde van alle deelnemers op die afstand. Op de 50 kilometer is de jongste wandelaarster 11, de oudste 81 jaar. In totaal verschijnen op 21 juli 47.000 wandelaars uit 77 landen aan de start. 43% vrouwen en 57% is man. Ruim 13.000 deelnemers lopen de Vierdaagse voor het eerst. De meest ervaren deelnemer gaat op voor zijn 66ste Vierdaagse kruisje. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Inwoners van Gemert-Bakel die dit jaar deelnemen aan de Nijmeegse Wandelvierdaagse werden maandagavond door burgemeester Michiel van de Veen ontvangen op het gemeentehuis in Gemert-Bakel. Daar konden zij andere deelnemers ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie ervaringen uitwisselen. Ook kregen ze een pep talk van de burgemeester. Als echte ambassadeurs zullen de deelnemers de gemeente Gemert-Bakel op de kaart zetten in originele Gemert-Bakel Vierdaagse shirts. In Laabeek nadert de oplevering van een nieuwe milieustraat die nog deze maand in gebruik wordt genomen. De laatste delen van het centrale bordes zijn geplaatst. Projectleider Paul Verhoeven van Blink vertelt dat dit platform een belangrijke verbetering biedt. Onder het bordes komen de containers waar mensen hun afval direct over de reling in kunnen deponeren zonder gevaarlijke trappen. Dat is ook nog eens beter voor je rug, aldus Verhoeven. Hij legt verder uit dat de Milieustraat circulair is opgebouwd, net als Lego steentjes. De Milieustraat voor Laabeek is vanaf 29 juli weer geopend. De exploitatie van multifunctioneel centrum De Dreef in Adrichsel wordt de komende 2 jaar overgenomen door de gemeente Laarbeek. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Afgelopen december overleed de uitbater van De Dreef, Hans Gerrits, die samen met zijn vrouw Adi het beheer voerde. Adi zet nu een punt achter het beheer. Het gemeentebestuur heeft besloten bij te springen zonder wijzigingen. Voor de gebruikers verandert er niets. Dankzij het buurtinitiatief van de 8-jarige Stef in Adrichsel heeft het speelveldje aan de Elsort een opknapbeurt gekregen. Stef kwam met het idee om het voormalige speeltuintje groener en aantrekkelijker te maken voor kinderen uit de buurt. Samen met buurtbewoners is het terrein omgevormd tot een natuurlijk speelveld met meer beplanting en aandacht voor biodiversiteit. De bewoners hebben samen nieuwe planten aangebracht en gras ingezaaid. Met de plaatsing van de goaltjes werd het initiatief afgerond. Wie ook een idee heeft voor zijn straat of wijk, kan kijken op laabeek.nl/burgerinitiatief. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Jorg Krijnen.

Het komt natuurlijk uit de gelijknamige musical, de musical Fame. Je hoorde Irene Cara uit de jaren 80 voorbij komen. Welkom in een nieuwe uitzending van OSR in de middag. Vandaag op deze donderdag, net even na 2 uur. Hartelijk goedemiddag en leuk dat je luistert naar OSR. Komende uur, leuke muziek. Straks onder andere Benson Boone. We gaan op laten draaien van Solid Harmony. En My Time mag zeker niet ontbreken dit uur. Maar eerst gaan we muziek draaien van de Dream Academy. Dit is Alive in a Northern Town.

Ach, ik denk de Tour de France is begonnen. Laat ik eens een Franse chanson voorbij laten komen op OSR. Le Popi hoorde je uit de jaren 70 en Nono Rien a changé vandaag op OSR. Benson Boone staat op dit moment in de Nederlandse top 40. Ja, wanneer staat hij er niet in op dit moment zou je zeggen. Maar dit is zijn nieuwe single vandaag op OSR. Dit is The Time of My Life.

typische klanken uit de jaren 80. De muziek klonk toen zo. Overal op de radio en ook in de discotheken. My Tie hoorde je en Female Intuition. En we hadden daarvoor ook nog de muziek van Solid Harmony. Dat is dan van wat later dan de jaren 80. Volgens mij was het eind jaren 90 dat de dames heel even in de Nederlandse top 40 stonden met deze plaat. Namelijk I'll Be There For You. En dan nu de Bee Gees op je radio. Dit is I've Gotta Get A Message To You.

is Raccoon en Don't Give Up the Fight op de donderdagmiddag. En daarvoor nog de muziek van Jerry Halliwell. Ook een leuk gejat natuurlijk uit de jaren 80 van The Weather Girls. It's Raining Men vandaag op OSR. En dan is het tijd voor Nederlandstalige klanken. Een beetje pop in je moerstaal. Dit is de muziek van Dick Hout. En we luisteren naar Alleen Maar Jou.

0: Het is de muziek van de Smiths op je radio. Je hoorde Big Mouth Strikes Again. En we draaiden daarvoor ook nog meer Franstalige chansons. Het is net of dat ik het echt uitgekozen heb vandaag. Patrick Buel hoorde je voorbij komen. En Cassé La Voix. En dat was dan helemaal live uitgevoerd. En dan hoor je in dat plaatje ook het publiek meezingen. En dat is toch eigenlijk een beetje... ja. Toen, zo ging dat vroeger bij een heel groot concert. Dan gaan we terug naar de jaren 70. Dat doen we met Cloud. Hier is Save Me.
1: Save Me.

De muziek van Bluff met natuurlijk zanger Pascal Jacobsen. Je hoorde Spijt heb je morgen maar. En daarvoor draaiden we ook nog de muziek uit de jaren 70 van Cloud met Save Me. En daarmee komen we aan het einde van dit uur. Oh, het zeggen de middag. Dat betekent dat we er even uit moeten voor het nieuws van 3 uur. Maar niet gedreurd, na 3 uur nog veel meer heerlijke hits op de donderdagmiddag hier op OSR. En dan laat ik je even alleen met de muziek van het einde van de jaren 90. Dit is de Blue Boy met Remember Me.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. Na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK boeken veel meer mensen een vakantiehuisje. Verschillende aanbieders zien een duidelijke stijging in het aantal reserveringen. Natuurhuisje kreeg in de week na de uitschakeling 55% meer boekingen voor juli dan een week eerder. Ook Europarks zag een flinke groei, al is het niet zeker of die alleen door het voetbal komt. Volgens aanbieders van vakantiehuisjes stemmen mensen hun vakantie steeds vaker af op de actualiteit en wachten ze met boeken. Iran zegt Amerikaanse schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen met kruisraketten als reactie op eerdere Amerikaanse bombardementen op Iran. In Kuwait, Bahrein en Jordanië zijn meldingen gedaan van Iraanse raketaanvallen. In Jordanië gingen luchtalarmen af na de detectie van raketten uit Iran. Daarnaast meldde Iraanse media explosies bij de kerncentrale van Bushehr na een Amerikaanse aanval. De Verenigde Staten hebben die nog niet bevestigd. En de Iraanse president Pezeshkian is tijdens de begrafenisceremonie van Ayatollah Khamenei aangevallen door een woedende menigte. Beelden laten zien hoe beveiligers hem wegtrekken terwijl mensen tegen hem schreeuwen. Ook buitenlandminister Arachi werd belaagd en bekogeld. De incidenten laten de grote verdeeldheid in Iran zien tussen voorstanders en tegenstanders van onderhandelingen met de Verenigde Staten. De president en minister zijn voor, maar Iran kent ook veel hardliners die de Verenigde Staten als grote vijand zien. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakelen op Omroep Peelrand. Harmonie de Goede Hoop in Adrichsen heeft dinsdagavond met een zomeravondconcert het seizoen afgesloten. Het spits werd afgemeten door de jongste muzici van het leerlingenorkest. De AMV-leerlingen ontvingen een oorkonde. Het Nijgeluidorkest liet horen wat zij na een half jaar muziceren al geleerd had en deed het publiek verbaasd staan. Na Da Capo volgde het Harmonieorkest. Tijdens een intermezzo werden 8 zilverleden van Da Capo gehuldigd. 2 mensen die 25 jaar commissaris waren, 1 lid van de harmonie van de drumband die 50 jaar lid was. Zij ontvingen een speldje, een oorkonde en een bos bloemen. Gemeente Laabeek gaat nieuwe welkomstborden plaatsen bij de grote invalswegen van de gemeente. Daarnaast worden de reguliere komborden in representatieve staat gebracht. Dit is een goed moment om ook een bredere bordenfamilie te ontwikkelen die gebruikt kan worden tijdens reguliere vervangingen. Daarmee ontstaat op termijn 1 herkenbare en samenhangende uitstraling van alle gemeentelijke borden in de openbare ruimte. Nieuwe welkomstborden en een bordenfamilie dragen bij aan een duidelijke identiteit en zorgen voor een verzorgde en uniforme openbare ruimte. Dankzij het buurtinitiatief van de 8-jarige Stef in Adrichsel heeft het speelveldje aan de Elshorst een opknapbeurt gekregen. Stef kwam met het idee om het voormalige speeltuintje groener en aantrekkelijker te maken voor kinderen uit de buurt. Samen met buurtbewoners is het terrein omgevormd tot een natuurlijk speelveld met meer beplanting en aandacht voor biodiversiteit. De bewoners hebben samen nieuwe planten aangebracht en gras ingezaaid. Met de plaatsing van de goaltjes werd het initiatief afgerond. Wie ook een idee heeft voor zijn straat of wijk, kan kijken op laabeek.nl/burgerinitiatief. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR.
4: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
0: 11 en 12 juli staat OSR 920 live op Fabriek Magnifique. De hele dag live reportages en impressies van dit mooie evenement. En natuurlijk live radio. Kom kijken op de stand van OSR 920. En luister en zie hoe radio gemaakt wordt. 11 en 12 juli, Fabriek Magnifiek. Vanaf Julianapark in Veghel. Julianapark in Veghel. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Jorg Krijnen.

De klokken van Flash and the Pan op je radio. Midnight Man hoorde je aan het begin van een nieuw uur. OSR in de middag even na drieën. Hartelijk goedemiddag. Dit uur leuke muziek. Straks onder andere Supremes. We gaan een plaatje draaien van 50-50. En ook Billy Ocean gaat dit uur voorbij komen. Maar eerst de man die met deze plaat na 35 jaar muziekcarrière eindelijk een nummer 1 hit scoorde in de Nederlandse top 40. Rob de Nijs, hier is Banger Hart.

De Supremes uit de jaren 60 op je radio. You Keep Me Hanging On. En we draaiden daarvoor ook nog muziek van Nelly Furtado. Powerless vandaag op OSR. En ik heb me laten vertellen dat Nelly Furtado dus onwijs fan is van het Portugese voetbalteam. Als we dan even in de WK-sferen blijven. Zij was onder andere bij een van die wedstrijden afgelopen week. En daar kwam ze ook vol in beeld. Wat wel leuk om te zien. Door dan met 50-50. Hier is Cupid.

Het is Cat Stevens op je radio en Tuesday's Dead. En daarvoor draaiden we ook nog muziek uit de jaren 80. Misschien wel een van de bekendste en populairste platen van Billy Ocean toen de tijd. When the going gets tough, the tough gets going. En nu muziek van Pearl Jam op de donderdagmiddag. Dit is Just Breathe.

Een heerlijk stukje muziek maken ze, deze heren van Mumford & Sons. Je hoorde I Will Wait. En daarvoor rijden we ook nog Farley Jackmaster Funk. En de hitsingle Love Can't Turn Around. Tijd dan voor wat Duitsstalige klanken op de donderdagmiddag op OSR. We gaan terug naar de jaren 70 en dat doen we met Marianne Rosenberg. Dit is Ich Bin Wie Du.

Deze muziek was toen heel populair. Petula Clark hoorde je en Downtown. En daarvoor nog de muziek van Nirvana op je radio met The Man Who Sold The World. En daarmee komen we aan het einde van mijn aandeel voor OSR in de middag. Zometeen na vieren heb je hier Martin Harbers. Daar wens ik je heel veel luisterplezier mee. Ik spreek je graag morgenmiddag weer op de vrijdagmiddag. Om een uur of twee voor een nieuwe uitzending van OSR in de middag. Laatste plaat is een duet uit de Nederlandse top 40. Prachtige plaat. We luisteren naar Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. Gewichtsdiscriminatie is een groot probleem op de arbeidsmarkt, zegt kennisinstituut Movisi. Mensen met een hoog gewicht maken volgens onderzoek minder kans op een baan, promotie en goede beoordelingen. Ook krijgen ze vaker te maken met pesten, intimidatie en uitsluiting op de werkvloer. Movisi vindt dat de wetgeving beter moet worden aangepast om die vorm van discriminatie aan te pakken. Werkgevers kunnen vooroordelen verminderen door sollicitaties volgens vaste regels en criteria te laten verlopen. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. En Nederland en Europa moeten sneller innoveren om China te kunnen bijhouden. Dat zegt minister Sjoerdsma na een economische missie van 3 dagen naar China. Volgens hem valt vooral de enorme innovatiekracht en snelheid van Chinese bedrijven op. Hij vindt dat China wel zijn handelsoverschot moet aanpakken, maar dat Europa ook zelf aan de slag moet. Als voorbeeld noemt hij de snelle ontwikkeling van de Chinese auto-industrie. Die groeit weliswaar met staatssteun, maar ook met technologische innovaties, zal dus de minister. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakelen op Omroep Peelrand. De exploitatie van multifunctioneel centrum De Dreef in Adrichsel wordt de komende 2 jaar overgenomen door de gemeente Laarbeek. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Afgelopen december overleed de uitbater van De Dreef, Hans Gerrits, die samen met zijn vrouw Annie het beheer voerde. Annie zet nu een punt achter het beheer. Het gemeentebestuur heeft besloten bij te springen zonder wijzigingen. Voor de gebruikers verandert er niets. Gemeente Laarbeek gaat nieuwe welkomstborden plaatsen bij de grote invalswegen van de gemeente. Daarnaast worden de reguliere komborden in representatieve staat gebracht. Dit is een goed moment om ook een bredere bordenfamilie te ontwikkelen die gebruikt kan worden tijdens reguliere vervangingen. Daarmee ontstaat op termijn 1 herkenbare en samenhangende uitstraling van alle gemeentelijke borden in de openbare ruimte. Nieuwe welkomstborden en een bordenfamilie dragen bij aan een duidelijke identiteit en zorgen voor een verzorgde en uniforme openbare ruimte. De deelnemers aan Fight Cancer Night hebben een intensieve en exclusieve trainingssessie gevolgd bij Combat Sports Academy in Helmond. De bokswedstrijd voor het goede doel vindt plaats in Boerdonk, waar gaan ook mensen uit Beekendonk en Boekel deelnemen. Ze werden niet alleen klaargestoomd op het gebied van kickbokstechniek, maar kregen ook een harde les in de mentale veerkracht die nodig is om in augustus in de ring te overleven. De tussentijdse teller van alle donaties heeft inmiddels de grens van €92.000 gepasseerd. Opbrengst gaat naar baanbrekend kankeronderzoek via Fight Cancer en Kika. In Laarbeek nadert de oplevering van een nieuwe milieustraat die nog deze maand in gebruik wordt genomen. De laatste delen van het centrale bordes zijn geplaatst. Projectleider Paul Verhoeven van Blink vertelt dat dit platform een belangrijke verbetering biedt. Onder het bordes komen de containers waar mensen hun afval direct over de reling in kunnen deponeren zonder gevaarlijke trappen. Dat is ook nog eens beter voor je rug, aldus Verhoeven. Hij legt verder uit dat de Milieustraat circulair is opgebouwd, net als Lego-steentjes. De Milieustraat voor Laarbeek is vanaf 29 juli weer geopend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

Donderdagmiddag, 9 juli, het is 4 uur geweest. Dit is deel 2 van Overzeg in de middag. Met dank Jorg voor het eerste gedeelte. En we hebben muziek van Prince. Daar begonnen we mee met The Sign of the Times. En uit Nashville komt Cordova met

Beide groepen, de Crystals, maakten in 1963 een hele groep met de Do Run Run onder leiding van Phil Spector, want die was verantwoordelijk voor het geluid. En daarvoor hadden we Cordova uit Nashville, Tennessee met The High Feeling. Verstaanbare muziek hebben we ook. Hier is Bluff samen met Sabrina Starke. En meer kan er niet zijn.

Productie van Jaap Eggebond, Long Tall Ernie en de Shakers met in de tijd nog Jan Rietman erbij. En het heette Do You Remember? Een groot aantal rock'n'roll hits op een rijtje gezet. En daarvoor hadden we Another Level met Freak Me. En we gaan het niet vertalen. Ja, de songteksten waren nogal wat wild. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws bij eerst Ruby Turner en Jonathan Butler. If you're ready, come go with me.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de Straat van Hormuz. Gewichtsdiscriminatie is een groot probleem op de arbeidsmarkt, zegt kennisinstituut Movisi. Mensen met een hoog gewicht maken volgens onderzoek minder kans op een baan, promotie en goede beoordelingen. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. En Nederland en Europa moeten sneller innoveren om China te kunnen bijhouden. Dat zegt minister Sjoerdsma na een economische missie van 3 dagen naar China. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

De rock ballad van Metallica, nog mooier gezongen door Lucy Silvas en Nothing Else Matters op overzicht 920. Hier is Leo en we doen het even op zijn Frans. Amoureux solitaire.

The Boss, Bruce Springsteen en The Better Days, een nummer uit 1992 van de LP The Lucky Town. En dat waren zijn betere dagen volgens hem. We hadden daarvoor ook iets van Paul Anka. Uit de gouden tijd, Love Me Warm and Tender. Verstaanbare muziek hebben we ook, alhoewel de titel het iets anders noemt. Alderliefste uit Amsterdam met Paul de Leeuw en Une Belle Histoire.

The Spirit of St. Louis, dat was de naam van het vliegtuig waarmee Charles Lindbergh in 1927 als allereerste de oceaan overstak. Zonder te stoppen, ja, dat is maar goed ook. Dat is tevens de naam van de Nederlandse formatie die in 1974 een hit scoorde met Down by the Radio. En we hadden daarvoor Bebe Rexha samen met Faithless, de nummer 8 uit de top 40 van deze week. Met een single The New Religion. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur en het streeknieuws. Maar eerst John Avotti en Lambelico del Mondo.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachte vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victim blaming. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Spanje wil dat de EU jaarlijks 850 miljard euro extra leent namens de lidstaten voor een lagere rente dan sommige EU-lidstaten apart kunnen lenen. Dat bespaart de EU in zijn geheel geld, zo stelt Spanje. Maar volgens Heijnen blijft Nederland tegen eurobonds en moeten de landen eerst maar hun eigen financiën op orde brengen. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. En Italië zet 2 Russische diplomaten uit vanwege vermeende spionageactiviteiten. Volgens de Italiaanse regering gaat het om agenten van de Russische geheime dienst die onder diplomatieke dekking werkten. De uitwijzing volgt na de arrestatie van 2 voormalige Italiaanse inlichtingenmedewerkers. Zij worden ervan verdacht gevoelige informatie over militaire steun aan Oekraïne te hebben doorgegeven aan Rusland. Rome noemt de spionagezaak een ernstige en onaanvaardbare inmenging. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen is er volop zon met in Groningen wat bewolking bij zo'n 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakelen op Omroep Peelrand. Het kan je zomaar overkomen dat je tijdelijk moeilijk kunt rondkomen. Zeker als je student bent is rondkomen niet altijd makkelijk. Een bijbaantje kan helpen, dan heb je meer te besteden. Lukt het niet om een baantje te hebben naast je studie omdat je ziek bent of omdat je een beperking hebt, dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor individuele studietoelagen. Alle informatie over rondkomen en deze regeling staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. In Laabeek nadert de oplevering van een nieuwe milieustraat die nog deze maand in gebruik wordt genomen. De laatste delen van het centrale bordes zijn geplaatst. Projectleider Paul Verhoeven van Blink vertelt dat dit platform een belangrijke verbetering biedt. Onder het bordes komen de containers waar mensen hun afval direct over de reling in kunnen deponeren zonder gevaarlijke trappen. Dat is ook nog eens beter voor je rug, aldus Verhoeven. Hij legt verder uit dat de milieustraat circulair is opgebouwd, net als Lego steentjes. De Milieustraat voor Laabeek is vanaf 29 juli weer geopend. De deelnemers aan Fight Cancer Night hebben een intensieve en exclusieve trainingssessie gevolgd bij Combat Sports Academy in Helmond. De bokswedstrijd voor het goede doel vindt plaats in Boerdonk, waar ook mensen uit Beekendonk en Boekel deelnemen. Ze werden niet alleen klaargestoomd op het gebied van kickbokstechniek, maar kregen ook een harde les in de mentale veerkracht die nodig is om in augustus in de ring te overleven. De tussentijdse teller van alle donaties heeft inmiddels de grens van 92.000 euro gepasseerd. Opbrengst gaat naar baanbrekend kankeronderzoek via Fight Cancer en Kika. Inwoners van Geemert Baker, die dit jaar deelnemen aan de Nijmeegse wandelvierdaagse, werden maandagavond door burgemeester Michiel van de Veen ontvangen op het gemeentehuis in Geemert Baker. Daar konden zij andere deelnemers ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie ervaringen uitwisselen. Ook kregen ze een pep talk van de burgemeester. Als echte ambassadeurs zullen de deelnemers de gemeente Geemert Baker op de kaart zetten in originele Geemert Baker vierdaagse shirts. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren?
5: Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

0: nederpop uit het eind van de jaren 80. De groep G-Rays, waarin Patricia Pai, Yvonne Killy en Marianne Wennekes nog deel van uitmaakten. De grote hits heet in elk geval Manhattan. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag. Met de trieste mededeling dat Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd is overleden. We draaien nog een van haar grote hits, It's a Heartache.
1: It's

Extreme and the Whole had het een ter nagedachtenis van de overleden Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd. Draaiden we een van haar grote hitsingles, It's a Heartache. OSR 920 met Tabu Combo en de New York City.

Het allerbelangrijkste, veilig blijven rijden. Drive safe uit de hitparades van dit ogenblik. Van Miles Smith en Daan Horn. We hadden ervoor Boa Wow en Do You Wanna Hold Me? Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst de Carpenters en de Top of the

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. En Italië zet twee Russische diplomaten uit vanwege vermeende spionageactiviteiten. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen is er volop zon met in Groningen wat bewolking bij zo'n 20 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920.

Loreen wist zelfs twee keer het Eurovisie Songfestival te winnen voor Zweden. En een van die keren zong ze het geweldige nummer Euphoria. Houden zeg 9-2-0 op de donderdagmiddag. We gaan even sporten. Even wat push-ups samen met de Freestylers.

Danny Vera, The New Now en AC/DC hadden we met de Thunderstruck. Dit weekend is er in Bakel een street rock festival. Het Fuse Street Rock Festival met Bert de Steigerpijp, met Third Half, maar ook met de echte Sweet. Die zijn ze nog met een van de grote hits, de Big.

de Granaal maakte destijds nog deel uit van de formatie McGinnis Flint. Maar als duo ging het beter met I Wanna Stay With You en van de Duran Duran met The Union of the Snake. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur het avondprogramma De Avond Door met Tom Holland. Ik wens je nog een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag. Tot slot Jean-Michel Jarre en Oxygen. Tot morgenmiddag. Thank you.

0: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: 11 en 12 juli staat OSR 920 live op Fabriek Magnifiek. De hele dag live reportages en impressies van dit mooie evenement. En natuurlijk live radio. Kom kijken op de stand van OSR 920. En luister en zie hoe radio gemaakt wordt. 11 en 12 juli, Fabriek Magnifiek. Vanaf Julianapark in Veghel. Julianapark in Veghel. Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. President Xi Jinping spreekt van een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft direct een onderzoek naar de oorzaak gelast. De brand brak uit in een fabriek van Huiteng Shoes Company. Xinjiang is een belangrijk centrum voor de Chinese schoenenindustrie, waar jaarlijks ongeveer een miljard paar sneakers wordt gemaakt. De schoenenindustrie levert daar ruim 6 miljard euro aan inkomsten op. De eerste bergetappe in de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Op de Col de Tourmalet kwam hij als eerste over de finish met een voorsprong van meer dan 2,5 minuut op zijn grote Deense concurrent Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Met de overwinning lijkt Pogacar de basis te leggen voor zijn vijfde eindzege in de Ronde van Frankrijk. Hij neemt ook de gele trui over van de Noor Torsten Traeen die in een afdaling ten val kwam. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victimblaming. Het OM had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar oud. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Spanje wil dat de EU jaarlijks 850 miljard euro extra leent namens de lidstaten voor een lagere rente dan sommige EU-lidstaten apart lenen. Dat bespaart de EU in zijn geheel geld, zo stelt Spanje. Volgens Heijnen blijft Nederland tegen eurobonds en moeten de landen eerst maar hun eigen financiën op orde brengen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laweeg, Boekelen en Geemelt Baken op Omroep Peelrand. Dankzij het buurtinitiatief van de 8-jarige Stef in Aan-Ruxel heeft het speelveldje aan de Elshorst een opknapbeurt gekregen. Stef kwam met het idee om het voormalige speeltuintje groener en aantrekkelijker te maken voor kinderen uit de buurt. Samen met buurtbewoners is het terrein omgevormd tot een natuurlijk speelveld met meer beplanting en aandacht voor biodiversiteit. De bewoners hebben samen nieuwe planten aangebracht en gras ingezaaid. Met de plaatsing van de goaltjes werd het initiatief afgerond. Wie ook een idee heeft voor zijn straat of wijk, kan kijken op labik.nl/burgerinitiatief. Het kan je zomaar overkomen dat je tijdelijk moeilijk kunt rondkomen. Zeker als je student bent is rondkomen niet altijd makkelijk. Een bijbaantje kan helpen, dan heb je meer te besteden. Lukt het niet om een baantje te hebben naast je studie omdat je ziek bent of omdat je een beperking hebt, dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor individuele studietoelagen. Alle informatie over rondkomen en deze regeling staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. Gemeente Laweeg gaat nieuwe welkomstborden plaatsen bij de grote invalswegen van de gemeente. Daarnaast worden de reguliere komborden in representatieve staat gebracht. Dit is een goed moment om ook een bredere bordenfamilie te ontwikkelen die gebruikt kan worden tijdens reguliere vervangingen. Daarmee ontstaat op termijn één herkenbare en samenhangende uitstraling van alle gemeentelijke borden in de openbare ruimte. Nieuwe welkomstborden en een bord of familie dragen bij aan een duidelijke identiteit en zorgen voor een verzorgde en uniforme openbare ruimte. Inwoners van Gemert Baker, die dit jaar deelnemen aan de Nijmeegse Wandelvierdaagse, werden maandagavond door burgemeester Michiel van de Veen ontvangen op het gemeentehuis in Gemert Baker. Daar konden zij andere deelnemers ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie ervaringen uitwisselen. Ook kregen ze een pep talk van de burgemeester. Als echte ambassadeurs zullen de deelnemers de gemeente Gemert Baker op de kaart zetten in originele Gemert Baker Vierdaagse shirts. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Baker, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Tom Holland.
6: I've been married long time ago. Where

0: did you come from?
1: Zo, aan het begin van de avond door al het extra stukje line dance muziek van de band Rednecks. Dat waren ze populair in de jaren 90. Noem het Cut and Eye Joe. Goedenavond en wees welkom. Tot aan 10 uur de avond door.

0: gedaan van Why Tell Me Why. Maar dat nog zoveel andere leuke hits die ook hier boven zijn voorbij gekomen. Dit was de Idaho natuurlijk. Anita Meijer. En daarvoor hadden we Animoni en Baby Hold On. Gebeurde in de jaren 60 vaak dat singles twee leuke kanten hadden. Zowel de A als de B kant. En dat is in het geval van Roy Orbison ook zo. Want It's Over was van hem een hele grote hit. En dit stond destijds op de B kant. En ook heel veel gedraaid. En iedereen hoort hem nog graag. Born on the Wind.
1: Born.

Zo, staat hier weer eens een keer in het praat. Deze Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. En daarvoor een plaat waarmee een aantal Roy Orbison fans een plezier gedaan hebben. Namelijk Born on the Wind uit 1964. Zometeen bladeren wij in het boek met allemaal eendags liggen. One Hit Wonders, maar voor het nummer is voor je The Clash. George Harrison in het midden en nu

Ja, wat wil je nou? Blijf je nou of ga je? Should I stay or should I go? Clash daarvoor, George Harrison en What is Life? Tijd geworden voor ons eendagsteam voor vandaag. Het is Carl Wayne. Hij was in de jaren 60 de zanger van de band The Move. Had in 1975 een 1-hit wonder, 25 tot 40 als hoogste notering voor Way Back in the 50s.

Dit was As It Was Fire in the Sky, midden van de jaren 80. En daarvoor Carl Wayne, onze eendagslid voor vandaag. En ja, van deze plaat, ik heb hem zo vaak gehoord, zo vaak gedraaid. En ik kan er nog steeds van genieten. Bruno Mars, Lady Gaga en Die With A Smile.

John Fred en de Playboy Band. Yes. Uit de jaren 60 met Judy in the Skies. En daarvoor hadden we Bruno Mars, Lady Gaga. Hij zong het afgelopen weekend ook met zijn grote concerten. En de hele zaal die deed massaal mee met de telefoons en met de lampjes. Op dat nummer Die With A Smile. Heel wat anders nu. Eyes of Mars. Hier zijn ze met Vehicle.

Shawn Mendes met een van zijn grootste hits. Van een aantal jaren terug, nummer heette Stitches. En daarvoor hadden we Eyes of March en Vehicle. Bowser momenteel met een nieuwe plaat. Dit is de grote top 10 van dit moment. Ze komen uit Scandinavië vandaan en ze gingen over Magnetic.

Lumber Jean wants to be a movie star. Dat was Cunningham uit de jaren 70. Daarvoor hadden we Bowser met Magnetic. Zometeen het volgende uur van de avonddoor na het nieuws van 7 uur en de regiobreek. En ik ben er graag morgenavond weer om 6 uur. Hier is nog High Gloss en You'll Never Know.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij twee mannen neer. De rechtbank noemt het een liquidatie op klaarlichte dag. Eén man overleed en de andere raakte zwaar gewond. Aanleiding was een conflict in het drugscircuit over een grote partij crystal meth. Maar niemand wilde daar iets over zeggen. De verdachte is vorig jaar al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een cocaïnewasserij. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens hem zijn er in Nederland dagelijks 2 of 3 incidenten, vaak door alcoholgebruik. Ook wil het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen in Europa zwarte lijsten met overlastgevende passagiers kunnen delen. Zo kunnen die reizigers ook eenvoudig bij andere maatschappijen worden geweerd. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. President Xi Jinping spreekt van een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft direct een onderzoek naar de oorzaak gelast. De brand brak uit in een fabriek van Huiteng Shoes Company. Xinjiang is een belangrijk centrum voor de Chinese schoenenindustrie, waar jaarlijks ongeveer 1 miljard paar sneakers wordt gemaakt. De schoenenindustrie levert daar ruim 6 miljard euro aan inkomsten op. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victimblaming. Het OM had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar oud. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemert Bakelen op Omroep Peelrand. In Boekel is een vergunning aangevraagd voor de voorgenomen verbouwing van een woning. Deze aanvraag, ingediend op 29 juni, betreft werkzaamheden die uitdrukkelijk vergunningsplichtig zijn. Het specifieke adres is Arendstraat 18 in Boekel. Aanvraag is geregistreerd en werd officieel gepubliceerd op woensdag 8 juli. Momenteel is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze plannen. De ambassade van Vrede Geemert Bakel organiseert op maandag 21 september de Internationale Dag van de Vrede om 7 uur 's avonds een muzikale serenade op het Ridderplein. Muzikanten en zangers worden opgeroepen om samen de vrede te vieren met vredesliederen. De bedoeling is er een verbindende, vrolijke en liefdevolle gebeurtenis van te maken. Het zingen begint om 7 uur, het duurt ongeveer een half uur. Wie wil meezingen of begeleiden kan zich nu al aanmelden bij annelies.rooijakkers@planet.nl. Voor meer informatie kunt u ook hier terecht. Vrede is een werkwoord. Niets doen is geen optie, maar met elkaar een beetje de wereld mooier maken. Goed nieuws voor mountainbike-liefhebbers in Laabeek. De gemeente heeft officieel groen licht gegeven voor een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de lokale MTB-route in Mariahout. De bestaande route wordt uitgebreid naar een indrukwekkende lengte van 11,5 kilometer. Mountainbikers kunnen straks genieten van gloednieuwe singletracks, een verbeterde flow en een efficiëntere afwatering. Ook worden er uitdagende technische elementen toegevoegd, zoals spectaculaire rockgardens en drops. Een prachtig resultaat van de inzet van de vrijwilligers van Bezet de Bosduvels en samenwerking met verschillende partners. De werkgroep Trimbaan Zot in Mariahout is uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. De 13 leden ontvingen de prijs tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond. De eer is voor het volledig vernieuwen van het speelgedeelte van de trimbaan dat nu aan alle eisen voldoet. Dit team van 13 vrijwilligers heeft het terrein onlangs grondig opgeknapt. Al jarenlang levert de werkgroep indrukwekkend werk voor de gemeenschap, ook via acties zoals NL Doet. Een welverdiende erkenning voor een onmisbare inzet. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

7 over de klok van 7 uur op deze donderdag. En ik heet je van harte welkom. Dit is deel 2 van de avond door. Betekent eigenlijk dat er al een deel 1 is geweest. En zometeen 3 en 4. Kortom, de hele avond. De allerleukste muziek voor jou op OZN 920. Supermax Audio met Love Machine. En dit is Eric Clapton en Forever Man. Op OZN 920.

Dat is wel een heel groot leeftijdsverschil. Elvis Presley uit de jaren 50, 1957 om precies te zijn, was een titeltrack van een film, Jailhouse Rock. En was een van zijn nummer 1 hits. En daarna hoorde je OMD, oftewel Orchestra Maneuvers in the Dark. Dat we een vertraging hebben met een vliegtuig komt regelmatig voor. Maar de mensen van Ryanair die in het vliegtuig zaten, die hadden toch wel een klein beetje slappe lach. Want die hadden 3 uur vertraging door een wel heel speciale reden. Namelijk een muggenplaag in de cabine van het toestel.

Wat kan die man zingen? Gregory Porter en Revival. Even heel anders. De Rolling Stones hebben op dit moment 2 films draaien. En Mick Jagger heeft laten doorschemeren dat hij wel open staat voor een nieuwe biopic. En wel een soort documentaire over de band zelf. Ze staan volop in de belangstelling met het nieuwe album. Dus het zou helemaal niet zo slecht uitkomen, denk ik. Het is een oudje. Hanky Tank

0: betaald. En heeft ook een mooie prijs ontvangen. Namelijk de prestigieuze Blue Peter Gold Badge. Nou, als je nog niet wist wat het was, nou, dat krijg je namelijk als je iets betekent in de muziek scene. En dat heeft hij wel degelijk, want hij heeft hem gekregen naar aanleiding van zijn recordbrekende reeks van concerten in de Wembley. En hij zegt zelf misschien wel mijn grootste prestatie ooit.
1: Ben

Inmiddels alweer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze donderdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12, niet vergeten, voordag begint. En kun je dan nog helemaal niet slapen, ook nog een mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag. OSF 920. You don't...

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. De twee zouden informatie hebben verzameld over andere mensen die oppositie voerden en die hebben doorgegeven aan de Russische Veiligheidsdienst FSB. In het verleden werkte hij samen met de organisatie van de overleden oppositieleider Navalny. Rogov zou uit angst gehandeld hebben omdat de veiligheidsdiensten alles over hem zouden weten. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen, maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF komt dat omdat ziekenhuizen overbelast zijn en het lastig is alle gegevens te verzamelen. Sinds de uitbraak van mazelen in Bangladesh is het aantal mogelijke besmettingen opgelopen tot meer dan 100.000. Vooral kinderen onder de 5 jaar worden ziek. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij 2 mannen neer. De rechtbank noemt het een liquidatie op klaarlichte dag. 1 man overleed en de andere raakte zwaar gewond. Aanleiding was een conflict in het drugscircuit over een grote partij crystal meth. Maar niemand wilde daar iets over zeggen. De verdachte is vorig jaar al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een cocaïnewasserij. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens hem zijn er in Nederland dagelijks 2 of 3 incidenten, vaak door alcoholgebruik. Ook wil het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen in Europa zwarte lijsten met overlastgevende passagiers kunnen delen. Zo kunnen die reizigers ook eenvoudig bij andere maatschappijen worden geweerd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakelen op Omroep Peelrand. De zorg om het dorp Mariehout leidt tot actie met werkgroepen die diverse projecten aansturen. Een belangrijk aandachtspunt is het vraagstuk alleen ouder worden. Veel inwoners zonder partner of mantelzorger maken zich zorgen over hun toekomst en eenzaamheid. Bijeenkomsten in Mariehout brengen dorpsgenoten samen voor openhartige gesprekken om ervaringen te delen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Afgelopen maandag 6 juli werd dit thema verder uitgediept tijdens een georganiseerde barbecue. Er werd een subsidiebedrag bekendgemaakt van ruim 40.000 euro voor het project Samenkomen en elkaar versterken Mariehout. Komend weekend, vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli, telt heel Nederland massaal vlinders. De Vlinderstichting roept iedereen op om mee te doen aan belangrijke natuuronderzoek. Of je nu een grote tuin hebt of een klein balkon, elke telling is waardevol. Ga naar buiten en tel gedurende een kwartier de vlinders die u ziet. Noteer per soort het hoogste aantal dat tegelijkertijd aanwezig is. Geef uw resultaten ook zonder vlinders door via tuintelling.nl. Uw telling is van groot belang voor een beter inzicht in de vlinderpopulatie. Door te kiezen voor inheemse planten en ruimte te bieden aan rupsen kan iedereen helpen. Een forse aanrijding heeft donderdagmiddag plaatsgevonden op de kruising van de Groeskuidenstraat en het Laarveld in Geemert. Daar botsen een personenauto en een bestelbus op elkaar. De bestuurder van de bestelbus, komend uit de Groeskuidenstraat, zag een personenauto uit het Laarveld over het hoofd. Hoewel de aanrijding fors was, kwamen de inzittenden van de beide voertuigen gelukkig met de schrik vrij. De politie heeft een rapport opgemaakt. Beide voertuigen moesten door een berg worden afgesleept. In Boekel is een vergunning aangevraagd voor de voorgenomen verbouwing van een woning. Deze aanvraag, ingediend op 29 juni, betreft werkzaamheden die uitdrukkelijk vergunningsplichtig zijn. Het specifieke adres is Arendstraat 18 in Boekel. Aanvraag is geregistreerd en werd officieel gepubliceerd op woensdag 8 juli. Momenteel is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze plannen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. 11 en 12 juli staat OSR 920 live op Fabriek Magnifiek. De hele dag live reportages en impressies van dit mooie evenement. En natuurlijk live radio. Kom kijken op de stand van OSR 920. En luister en zie hoe radio gemaakt wordt. 11 en 12 juli, Fabriek Magnifiek. Vanaf Julianapark in Veghel. welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
1: Peter Boer.

9-7-2026. Het is donderdagavond, dames en heren, jongens allemaal. Een hele fijne goedenavond, zei ik, jongens en meisjes. Ja, vriendjes en vriendinnetjes, het is weer zover. We zijn er weer. Catapult en Let Your Hair Hang Down. Nou, dat konden de heren wel zeggen, want die hadden behoorlijk lang haar, hè. Hey, en daar hadden ze ook nog een leuke productiemaatschappij. Heet Cat Music. Maakt onder andere ook The Service en Stars of 45 en allemaal dat soort leuke dingen. Hey, zomer op de radio met zomerse muziek van June Lodge en Prince Mohammed.

het is niet zo'n hele grote hit geweest. Maar we zijn nog steeds niet van eraf. Onze Nona, What a Way to Die. Oh, nou, ik heb er ook weer twee achter elkaar gezet, zeg. What a Way to Die en daarachteraan When I Die. Oké, nou, ik weet niet of dit een voorteken is, maar ik wou nog wel even doorgaan gewoon hier vanavond. Tot 9 uur maak ik het vol hier bij OSR 920. Onder andere met deze heren. No Mercy. Ook die kwamen volgens mij uit Duitsland, hè? Frank Varian productie. When I Die.

Uit het bakje van de betere dance classics, The Forecast en Happy Days en Hip Hip Hooray. Ja, dat hoort er eigenlijk nog wel bij, vind ik. Ik weet niet wat jij er allemaal bij vindt horen. Lekkere gouden ouwe hebben we ook voor je hoor, geen enkel probleem. Zometeen ook nog muziek van Razorlight, America, Maroon 5 staat voor je klaar. En dit is de bekende sound van Shocking Blue. Inderdaad, Mariska Veres, ze maakte nog.

mooie herinneringen bezongen door Maroon 5. Het is wel leuk trouwens, als we het toch over herinneringen hebben aan dingen die in het verleden gebeurden. Dan kunnen we ook even in de geschiedenisboekjes kijken. Want het is vandaag, ik zei het al, 9 juli. En in 1958 verlieten Carl Perkins en Johnny Cash samen de Sun Records. Oftewel, ze gingen bij een andere platenmaatschappij. Sam Phillips die had ze natuurlijk groot gebruikt met zijn Sun Records in Nashville. Maar op 9 juli gingen ze weg. En Johnny Cash en Carl Perkins ze gingen allebei naar Columbia. Dan hebben we ook nog een zanger van The Fortunes die op 9 juli 1966 het ziekenhuis in kwam. Dat was Rod Allen, want tijdens een optreden in, even kijken, in Engeland werd hij door enthousiaste fans van het podium getrokken. En daarmee kwam hij dus in het ziekenhuis terecht. Op 9 juli 1971 wordt hij begraven. Jim Morrison in Parijs. En de zanger van The Doors is op 3 juli 1971 in Parijs dood aangetroffen. En dat was allemaal in de badkamer van zijn woning. Dan hebben we ook nog Declan McManus. Die neemt ontslag op 9 juli 1977. Hij is computer operator bij een cosmetisch bedrijf. Hij wil professioneel zanger worden. Hij gaat zich vanaf dat moment Elvis Costello noemen. En die hebben we wel eens vaker gehoord, inderdaad, ja. Hebben we nog jarigen vandaag? Jazeker, we hebben nog jarigen. We hebben onze Journey Kaagman, die is vandaag jarig. De acteur Tom Hanks. We hebben Ben Saunders in ons lijstje staan. En ook Tim Hofman. Maar we gaan muziek luisteren van Jim Kerr. Die is ook jarig vandaag en je kent hem natuurlijk van de Simple Minds.

Ja, pas geleden nog een interview met hem gezien. Hij gaat steeds beter hoor, deze Jet. Jet Rebel en Behave. Gedraag je nou een keertje, jongen. Nou, het is donderdagavond. Het weekend staat bijna voor de deur. We mogen even gek doen. Ik vind het wel. Maar goed, het is ook warm. Ik bedoel, niet alles werkt meer zoals het hoort te werken. Zometeen Fruitcake. En eerst Tupac en Changes. Come on, come on.

uitvoeringen van Jambalaya zullen er zijn. Origineel natuurlijk van Hank Williams, senior. Maar ja, daarna heel veel andere uitvoeringen gezien. En dit waren inderdaad de Blue Ridge Rangers met daarvoor nog Fruitcake en My Feet Won't Move. En daar zat het broertje van Ella Dries in. En als je nou denkt, waarom klinkt het als Spargo? Ja, Ella Dries was natuurlijk de zanger van Spargo. Zometeen, na het nieuws van 9 uur, dan hoor je hem op de radio. Niemand minder dan Petro Leenders. Ik ben er morgen weer.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. De zaak kwam eerder aan het rollen na een melding dat er personen met een vuurwapen in een hotel in Amsterdam waren. In de

0: hotelkamer van twee Scandinaviërs vonden agenten vuurwapens en munitie. Zij zijn net als een man uit Utrecht opgepakt. De drie die dinsdag zijn aangehouden zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. Hun rol wordt onderzocht. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. De twee zouden informatie hebben verzameld over andere mensen die oppositie voerden en die hebben doorgegeven aan de Russische Veiligheidsdienst FSB. In het verleden werkte hij samen met de organisatie van de overleden oppositieleider Navalny. Rogov zou uit angst gehandeld hebben omdat de veiligheidsdiensten alles over hem zouden weten. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen, maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF komt dat omdat ziekenhuizen overbelast zijn en het lastig is alle gegevens te verzamelen. Sinds de uitbraak van mazelen in Bangladesh is het aantal mogelijke besmettingen opgelopen tot meer dan 100.000. Vooral kinderen onder de 5 jaar worden ziek. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakelen op Omroep Peelrand. Goed nieuws voor mountainbike-liefhebbers in Laabeek. De gemeente heeft officieel groen licht gegeven voor een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de lokale MTB-route in Mariahout. De bestaande route wordt uitgebreid naar een indrukwekkende lengte van 11,5 kilometer. Mountainbikers kunnen straks genieten van gloednieuwe singletracks, een verbeterde flow en een efficiëntere afwatering. Ook worden er uitdagende technische elementen toegevoegd zoals spectaculaire rockgardens en drops. Een prachtig resultaat van de inzet van de vrijwilligers van Bezet de Bosduvels en samenwerking met verschillende partners. De ambassade van Vrede Gemert Bakel organiseert op maandag 21 september de Internationale Dag van de Vrede om 7 uur 's avonds een muzikale serenade op het Ridderplein. Muzikanten en zangers worden opgeroepen om samen de vrede te vieren met vredesliederen. De bedoeling is er een verbindende, vrolijke en liefdevolle gebeurtenis van te maken. Het zingen begint om 7 uur, het duurt ongeveer een half uur. Wie wil meezingen of begeleiden kan zich nu al aanmelden bij annelies.rooijakkers@planet.nl. Voor meer informatie kunt u ook hier terecht. Vrede is een werkwoord, niets doen is geen optie, maar met elkaar een beetje de wereld mooier maken. Een forse aanrijding heeft donderdagmiddag plaatsgevonden op de kruising van de Groeskuidenstraat en het Laarveld in Gemert. Daar botsen een personenauto en een bestelbus op elkaar. De bestuurder van de bestelbus, komend uit de Groeskuidenstraat, zag een personenauto uit het Laarveld over het hoofd. Hoewel de aanrijding fors was, kwamen de inzittenden van de beide voertuigen gelukkig met de schrik vrij. De politie heeft een rapport opgemaakt. Beide voertuigen moesten door een berg worden afgesleept. In Boekel is een vergunning aangevraagd voor de voorgenomen verbouwing van een woning. Deze aanvraag, ingediend op 29 juni, betreft werkzaamheden die uitdrukkelijk vergunningsplichtig zijn. Het specifieke adres is Arendstraat 18 in Boekel. Aanvraag is geregistreerd en werd officieel gepubliceerd op woensdag 8 juli. Momenteel is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze plannen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
4: Petro Leenders.

Een van die hele grote hits van de Police. Ja, Roxanne, zo heette deze. Duffy hoorde je ook op OZD 20. Mercy, zo heette dat. En we gaan er een draaien van de Hewitt Mix. Sweet Dreams are made of this.

Loose Ends, zo heette deze band. Hanging on a String, daar zongen ze over. En Bon Jovi, die hoorde je daarvoor ook nog. Have a nice day, doen we natuurlijk elke dag. 24 uur per dag, graag zeggen. Voor iedereen, kijk eens een keer op de website. OMZ920.nl en zoek eens naar de knop. Vriendje voor een tientje, want je hebt ze nodig. When you're in love with a beautiful woman.

had een geweldige zangeres, Taya Savell. En ze ziet er ook nog mooi uit. Love is Contagious zong ze voor ons. En Daniel Boone, die hoorde je ook. Beautiful Sunday en The Four Seasons waren erbij. Hier is Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Maar het moet er toch voorkomen. Straks veel plezier met Berend. Tot morgen, dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoon.

0: schoongemaakt. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. De zaak kwam eerder aan het rollen na een melding dat er personen met een vuurwapen in een hotel in Amsterdam waren. In de hotelkamer van 2 Scandinaviërs vonden agenten vuurwapens en munitie. Zij zijn net als een man uit Utrecht opgepakt. De 3 die dinsdag zijn aangehouden zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. Hun rol wordt onderzocht. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelend, Gemert, Bakelen op Omroep Peelrand. De zorg om het dorp Mariehout leidt tot actie met werkgroepen die diverse projecten aansturen. Een belangrijk aandachtspunt is het vraagstuk alleen ouder worden. Veel inwoners zonder partner of mantelzorger maken zich zorgen over hun toekomst en de eenzaamheid. Bijeenkomsten in Mariehout brengen dorpsgenoten samen voor openhartige gesprekken om ervaringen te delen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Afgelopen maandag 6 juli werd dit thema verder uitgediept tijdens een georganiseerde barbecue. Er werd een subsidiebedrag bekendgemaakt van ruim 40.000 euro voor het project Samenkomen en elkaar versterken Mariehout. In Boekel is een vergunning aangevraagd voor de voorgenomen verbouwing van een woning. Deze aanvraag, ingediend op 29 juni, betreft werkzaamheden die uitdrukkelijk vergunningsplichtig zijn. Het specifieke adres is Arendstraat 18 in Boekel. Aanvraag is geregistreerd en werd officieel gepubliceerd op woensdag 8 juli. Momenteel is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze plannen. Komend weekend, vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli, telt heel Nederland massaal vlinders. De Vlinderstichting roept iedereen op om mee te doen aan belangrijke natuuronderzoek. Of je nu een grote tuin hebt of een klein balkon, elke telling is waardevol. Ga naar buiten en tel gedurende een kwartier de vlinders die u ziet. Noteer per soort het hoogste aantal dat tegelijkertijd aanwezig is. Geef uw resultaten ook zonder vlinders door via tuintelling.nl. Uw telling is van groot belang voor een beter inzicht in de vlinderpopulatie. Door te kiezen voor inheemse planten en ruimte te bieden aan rupsen kan iedereen helpen. De werkgroep Trimbaan Zot in Mariehout is uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. De 13 leden ontvingen de prijs tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond. De eer is voor het volledig vernieuwen van het speelgedeelte van de trimbaan dat nu aan alle eisen voldoet. Dit team van 13 vrijwilligers heeft het terrein onlangs grondig opgeknapt. Al jarenlang levert de werkgroep indrukwekkend werk voor de gemeenschap, ook via acties zoals NL Doet. Een welverdiende erkenning voor een onmisbare inzet. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Dolly Parton, Jolene, samen met Britney Spears. Dat waren de start van Voor de Nacht Begint. Alweer donderdagavond. Wat vliegt de week door de tijd heen. Hier is Caro Emerald, een stuk.

0: blijft een bijzonder nummer deze van Wes Alana. Volgens mij een eenmalig het succesje. Tijd voor de eerste albumtrack voor vandaag. En dat is van Leonard Cohen. Coming Back to You. Terug te vinden op het album Various Positions uit 2012.
1: Baby, I'm still hurting. I can't turn the other cheek. But you know that I still love you.

en vrolijke dreutel van Lea Velasco, 5:05 p.m. Een dame die er een beetje vreemd uitzag, maar dat hoorde ook een beetje bij haar stijl. Grace Jones, I've seen that face before.

0: Maar deze Django McCroy, The Bird of New Age. Tijd voor album van de week, de track voor vandaag. Sting, The Night The Ugliest Learning How To Dance. Nou, wat er precies inhoudt, dat weet ik niet. Maar we gaan naar het liedje luisteren van het album The Night Watch.
1: Album van de week.
2: In the streets around here, there was nobody tougher than me. I was quick with me fists and fast with me footwork, as you can plainly see.

Bruno Mars, nieuwe single Risk It All. Dat is albumtrack voor dit uur. Danny Vera, Back to Black, zo heet het nummer. Terug te vinden op het album The New Black and White, 2014 alweer.

0: 11 en 12 juli staat OSR 920 live op Fabriek Magnifique. De hele dag live reportages en impressies van dit mooie evenement. En natuurlijk live radio. Kom kijken op de stand van OSR 920. En luister en zie hoe radio gemaakt wordt. 11 en 12 juli, Fabriek Magnifique. Vanaf Juliana Park in Veghel. Juliana Park in Veghel. Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakelen op Omroep Peelrand. De zorg om het dorp Mariehout leidt tot actie met

0: werkgroepen die diverse projecten aansturen. Een belangrijk aandachtspunt is het vraagstuk alleen ouder worden. Veel inwoners zonder partner of mantelzorger maken zich zorgen over hun toekomst en de eenzaamheid. Bijeenkomsten in Mariahout brengen dorpsgenoten samen voor openhartige gesprekken om ervaringen te delen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Afgelopen maandag 6 juli werd dit thema verder uitgediept tijdens een georganiseerde barbecue. Er werd een subsidiebedrag bekendgemaakt van ruim 40.000 euro voor het project Samenkomen en elkaar versterken Mariahout. Goed nieuws voor mountainbike-liefhebbers in Laarbeek. De gemeente heeft officieel groen licht gegeven voor een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de lokale MTB-route in Mariahout. De bestaande route wordt uitgebreid naar een indrukwekkende lengte van 11,5 kilometer. Mountainbikers kunnen straks genieten van gloednieuwe singletracks, een verbeterde flow en een efficiëntere afwatering. Ook worden er uitdagende technische elementen toegevoegd, zoals spectaculaire rockgardens en drops. Een prachtig resultaat van de inzet van de vrijwilligers van Bezet de Bosduvels en samenwerking met verschillende partners. De werkgroep Trimbaan Zot in Mariahout is uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. De 13 leden ontvingen de prijs tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond. De eer is voor het volledig vernieuwen van het speelgedeelte van de trimbaan dat nu aan alle eisen voldoet. Dit team van 13 vrijwilligers heeft het terrein onlangs grondig opgeknapt. Al jarenlang levert de werkgroep indrukwekkend werk voor de gemeenschap, ook via acties zoals NL Doet. Een welverdiende erkenning voor een onmisbare inzet. In Boekel is een vergunning aangevraagd voor de voorgenomen verbouwing van een woning. Deze aanvraag, ingediend op 29 juni, betreft werkzaamheden die uitdrukkelijk vergunningsplichtig zijn. Het specifieke adres is Arendstraat 18 in Boekel. Aanvraag is geregistreerd en werd officieel gepubliceerd op woensdag 8 juli. Momenteel is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze plannen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.
4: Hear ye. The court's in session. The court's in session. Now here come the judge.
5: Here come the judge.

Goedenavond. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Klinkt gezellig. Deze Takka Takka Takka van Paco Paco. Eerste albumtrack is er eentje van Floor Jansen. Ja, die kennen we natuurlijk van die stevige band. Maar solo mag ze haar vrouwtje ook al staan. Hier is Fire van het gelijknamige album van 2022.

gezellig. Robert van Hemert met de Zandloopster. Rijtjes Bones, die kennen we al. Maar ken je deze ook nog? Soul and Inspiration.

Fugees. Het was een remake van een oud nummer. Deze Killing Me Softly. Nou, het is tijd voor een ander albumtrack. Let Her Go, zo heet het album. Dit is de track, precies hetzelfde. Hier is Passenger.

Linda Carlyle met een beetje uitleg van laat het lampje maar aan. Hè? Dan, als ik dan thuis kom, dan kan ik het pad goed vinden. Of zoiets. Nou ja. Hier is Dem. Hier komt The Night.

Mary Mary Shackless. Toen ik daar straks Dem draaide met Here Comes the Night, had ik even nog niet in de gaten dat die zanger in die band dezelfde is als de laatste albumtrack. Ach ja, we maken het uit. Alleen de kenners weten dat het precies zit. Van Morrison nu, van het album Moondance. Gelijknamig album uit 2013. Well,

Blijf mooi deze Melissa Etheridge en Like the Way I Do. Haar topstuk wat ze gemaakt heeft. Maar ze heeft meer dingen gedaan. Maar goed, andere keer. Daar hebben we iets van. Het wordt een beetje tijd om de boel weer even in te pakken. We zijn er morgen weer voor de laatste keer deze week voor de nacht begint. Maar ja, we hebben nog een hele nacht en een dag tussen zitten. Ik laat je met Rihanna, Kanye West en Paul McCartney met deze 4-5 seconds. Welterusten en tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakelen op Omroep Peelrand. De zorg om het dorp Mariehout leidt tot actie met werkgroepen die diverse projecten aansturen. Een belangrijk aandachtspunt is het vraagstuk alleen ouder worden. Veel inwoners zonder partner of mantelzorger maken zich zorgen over hun toekomst en de eenzaamheid. Bijeenkomsten in Mariehout brengen dorpsgenoten samen voor openhartige gesprekken om ervaringen te delen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Afgelopen maandag 6 juli werd dit thema verder uitgediept tijdens een georganiseerde barbecue. Er werd een subsidiebedrag bekendgemaakt van ruim 40.000 euro voor het project Samenkomen en elkaar versterken Mariehout. Komend weekend, vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli, telt heel Nederland massaal vlinders. De Vlinderstichting roept iedereen op om mee te doen aan belangrijke natuuronderzoek. Of je nu een grote tuin hebt of een klein balkon, elke telling is waardevol. Ga naar buiten en tel gedurende een kwartier de vlinders die u ziet. Noteer

0: persoort het hoogste aantal dat tegelijkertijd aanwezig is. Geef uw resultaten ook zonder vlinders door via tuintelling.nl. Uw telling is van groot belang voor een beter inzicht in de vlinderpopulatie. Door te kiezen voor inheemse planten en ruimte te bieden aan rupsen kan iedereen helpen. Een forse aanrijding heeft donderdagmiddag plaatsgevonden op de kruising van de Groeskuidenstraat en het Laarveld in Gemert. Daar botsen een personenauto en een bestelbus op elkaar. De bestuurder van de bestelbus, komende uit de Groeskuidenstraat, zag een personenauto uit het Laarveld over het hoofd. Hoewel de aanrijding fors was, kwamen de inzittenden van de beide voertuigen gelukkig met de schrik vrij. De politie heeft een rapport opgemaakt. Beide voertuigen moesten door een berg worden afgesleept. In Boekel is een vergunning aangevraagd voor de voorgenomen verbouwing van een woning. Deze aanvraag, ingediend op 29 juni, betreft werkzaamheden die uitdrukkelijk vergunningsplichtig zijn. Het specifieke adres is Arendstraat 18 in Boekel. Aanvraag is geregistreerd en werd officieel gepubliceerd op woensdag 8 juli. Momenteel is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze plannen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: 11 en 12 juli staat OSR 920 live op Fabriek Magnifiek. De hele dag live reportages en impressies van dit mooie evenement. En natuurlijk live radio. Kom kijken op de stand van OSR 920. En luister en zie hoe radio gemaakt wordt. 11 en 12 juli, Fabriek Magnifiek. Vanaf Juliana Park in Veghel. Juliana Park in Veghel. Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakelen op Omroep Peelrand. Goed nieuws voor mountainbike liefhebbers in Laabeek. De gemeente heeft officieel groen licht gegeven voor een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de lokale MTB-route in Mariahout. De bestaande route wordt uitgebreid naar een indrukwekkende lengte van 11,5 kilometer. Mountainbikers kunnen straks

0: Straks genieten van gloednieuwe singletracks, een verbeterde flow en een efficiëntere afwatering. Ook worden er uitdagende technische elementen toegevoegd, zoals spectaculaire rockgardens en drops. Een prachtig resultaat van de inzet van de vrijwilligers van Bezet de Bosduvels en samenwerking met verschillende partners. De ambassade van Vrede Gemert Bakel organiseert op maandag 21 september de Internationale Dag van de Vrede om 7 uur 's avonds een muzikale serenade op het Ridderplein. Muzikanten en zangers worden opgeroepen om samen de vrede te vieren met vredesliederen. De bedoeling is er een verbindende, vrolijke en liefdevolle gebeurtenis van te maken. Het zingen begint om 7 uur, duurt ongeveer een half uur. Wie wil meezingen of begeleiden kan zich nu al aanmelden bij annelies.rooijakkers@planet.nl. Voor meer informatie kunt u ook hier terecht. Vrede is een werkwoord, niets doen is geen optie, maar wel elkaar een beetje de wereld mooier maken. Een forse aanrijding heeft donderdagmiddag plaatsgevonden op de kruising van de Goeskuilenstraat en het Laarveld in Gemert. Daar botsen een personenauto en een bestelbus op elkaar. De bestuurder van de bestelbus, komend uit de Goeskuilenstraat, zag een personenauto uit het Laarveld over het hoofd. Hoewel de aanrijding fors was, kwamen de inzittenden van de beide voertuigen gelukkig met de schrik vrij. De politie heeft een rapport opgemaakt. Beide voertuigen moesten door een berg worden afgesleept. In Boekel is een vergunning aangevraagd voor de voorgenomen verbouwing van een woning. Deze aanvraag, ingediend op 29 juni, betreft werkzaamheden die uitdrukkelijk vergunningsplichtig zijn. Het specifieke adres is Arendstraat 18 in Boekel. Aanvraag is geregistreerd en werd officieel gepubliceerd op woensdag 8 juli. Momenteel is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze plannen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.